Ja.

Waar ben je? Waar ben je? Waar ben je? Waar ben je? Waar ben je? Waar ben je? Waar ben je? Waar ben je? Waar ben je? Waar ben je? Waar ben je? Waar ben je? Waar ben je? Waar ben je? Waar ben je? Waar ben je? Waar ben je? Waar ben je? Waar ben je? Waar ben je? Waar ben je? Waar ben je? Waar ben je? Waar ben je? Waar ben je? Waar ben je? Waar ben je? Waar ben je? Waar ben je? Waar ben je? Waar ben je? Waar ben je? Waar ben je? Waar ben je? Waar ben je? Waar ben je? Waar ben je? Waar ben je? Waar ben je? Waar ben je? Waar ben je? Waar ben je? Waar ben je? Waar ben je? Waar ben je? Waar ben je? Waar ben je? Waar ben je? Waar ben je? Waar ben je? Waar ben je? Waar ben je? Waar ben je? Waar ben je? Waar ben je? Waar ben je? Waar ben je? Waar ben je? Waar ben je? Waar ben je? Waar ben je? Waar ben je? Wa

Zo, hopelijk bent u de afgelopen 2 uur aan uw trekken gekomen. Tot afscheid wil ik nog even de wijze woorden debiteren van een studiegenoot van mij. Er zijn veel echtparen die echtparen, maar er zijn weinig echtparen.

7 uur, donderdagavond. Dat is tijd voor Beatscapes. Vandaag vervang ik Jan Technics. Want hij is nog op congé. Ik ben Fidel Gonzo en het thema vandaag voor deze uitzending zal draaien rond het label Zodiac Commune. Een Nederlands label waarover dit komend anderhalf uur nog wat meer uitleg.

Deze intro hier, dat is nog een redelijk recente release op Zodiac Communa. Een LP waarop op ene kant Baka, die u nu hoort, dat is een underground electro- en acid producer van Berlijn. Een naam dat in die underground scene ook wel erkenning begint te krijgen. Baka. Gereleased op We Are The Robots van Zodiac Commune Records.

Oh ja. Acid. Acid. Electra. Deze schijf is gemaakt door Axis 3340. Een relatief nieuwe producer in de underground acid en electro scene. Er zitten eigenlijk twee Italiaanse producers achter.

En het lijkt wel of dat een UFO een 303 heeft ingeslikt. Deze is er nog een van Bakka, die van

volgende die volgt zo in de mix. Deze track is van AKL.

AKL, dus een producer, een Italiaan. Electro en acid producer heeft gereleased op de Electro Guide van Zodiac Commune Records. De Electro Guides is een serie van Zodiac Commune met best wel sappige, stevige, meestal naar de duistere kant toch toe, electro vibes, breaks en beats.

We gaan er nog een opzetten van de We Are The Acid Robots release. Op de ene kant hadden we Bacca, waar we net twee tracks van hebben gedraaid. Op de andere kant staat Acidulant. Acidulant is een producer uit Malta. En die kerel is best wel goed bezig. Heel veel fijne releases, ook op andere labels trouwens. Op zoek waard.

John Faustus is een Fransman. Een Fransman die blijkbaar van niet of klassiekere richting komt, maar zich helemaal heeft toegespitst op donkerdere werk qua electro acid. En die man is ook bezig in de free party scene, die in Frankrijk best wel groot is, de free party scene. In feite over de free party scene iets te zeggen. In Frankrijk zijn er processen tegen de organisatoren van de free parties opgestart geweest. Dus die mensen die vechten eigenlijk nu voor hun recht op feest, op vertier, op zelfbeschikking qua muziek en hoe dat je een feest wilt organiseren zonder dat daar honderden euro's of alleszins bedragen voor moeten neergeteld worden voor een goed feestje te kunnen hebben. Dus laten we hopen dat de rechtsgang in Frankrijk zijn werk doet en dat die mensen toch een beetje, niet per se gelijk, maar erkenning krijgen voor hun ding te mogen doen. Wie vindt het eigenlijk erg? De politiekers misschien. Ik kan mij niet inbeelden als er 10, 20, 30.000 man op een afgelegen vliegveld staat te feesten, dat daar effectief veel buren zijn dat er last van hebben. Meestal ruimen die mensen ook hun bazaar op achteraf. Daar is best wel een zeker principe van gebruik een terrein, laat het ook proper achter. Voor maar te zeggen hoe dat allemaal onder druk staat. Hè. Wat mogen we wel, wat mogen we niet. Tolerantie alsjeblieft. En veel muziek en goed feesten.

Oh ja, weer een Assidulant. Ik kan het niet laten. Ik vind hem gewoon te vet. Dit is zijn track. We are the robots. Op Zodiac Commune Records.

Onze man van Malta, goh, die zou echt iets naar Antwerpen moeten halen. Misschien Jan Technics en Jack T Mobile eens aanspreken voor een boeking. Voor die mensen naar hier te krijgen. Ik sta op de eerste rij.

0: Ja. Vanavond op onze vlucht al een paar tussenlandingen gemaakt op Malta. Met Acid Dulland. A.K.A. Neil Hales. Een dikke, rauwe acid, electro en techno. Maar eigenlijk is meneer Hayes ook een gediplomeerde piloot.
1: Een piloot?
0: Dat klopt gewoon zo.
1: Ah.
0: Piloot.
1: Damn. Dat is erom dat je zo goed om knopjes kan draaien.
0: Ik vermoed van wel, ja. Hoe ga je anders een draaitafel bedienen?
1: Ja, gelijk een piloot, dan stijgen we op.
0: Ik was al langer opgestegen, maar inderdaad.
1: Beste luisteraars, hier naast mij zit Sideshow Nils, die mij assisteert met de nodige informatie over ons thema van vanavond, zijn de Zodiac Commune Records.

0: En u hoort het wel, hè. Het is acid. Electro. Straks gaan we een beetje meer richting de techno gaan. Deze track is door Dima. Even de naam spieken. Dima Gastreuler. In elkaar gestoken. Ik wacht even op Sideshow Niels voor concrete informatie. Is het een man, is het een vrouw? Is het een onbepaalde gender? Is het... Het klinkt gelijk een Dutse.
1: Wel, Gonzo. Inderdaad, het zou allemaal kunnen. Maar hij...
0: Hij.
1: Is een Italiaanse producer. Ja.
0: Nee.
1: Vooral heel grote fan om alles analoog te doen. En ik denk dat we hier toch wel een beetje een mix gaan horen van oldschool Detroit en wat moderne clubenergie. Dus laat maar draaien.
0: Simmel zeker. Straks komt er nog een ander album van Dima Gastroller op de decks hier te liggen. En dat gaat toch een beetje meer rechtdoor zijn. Minder electro en breaks, meer techno.
1: Ja, ik denk dat hij bij mij er klinkt van alsof dat je een oude een Roland 303, een espresso te veel hebt gedronken en daarna een dansvloer is opgestapt.
0: En jij doet dat met espresso of wat?
1: De melk was het.
0: Het waren espresso-tabletjes misschien.

verder doen met de selectie platen, de vinylplaten die ik heb meegebracht. En ik kan u zeggen dat we een beetje duisterder en een beetje donkerder en een beetje rauwer misschien met momenten de rest van de show gewoon verder zetten. Dit is de Butterfly Effect LP, uitgebracht op, u raadt het wel.

Dit was de Butterfly Effect. Uitgebracht in 2018 op Zodiac Commune Records. Dikke sound. En we hebben hier achter ineens nog een Dima Galstrummer. Hoe was het weer? We hebben die er nog eens achter geplakt. Komt eraan.

En de volgende die klaar ligt, dat is er ook een van de Electro Guides. De track is gemaakt door Dust Devices.

0: Dust Devices. Claudio Oliveira from Porto, Portugal.
1: Porto.
0: Tudo bem? Geen stof op oude machines, maar stofdeeltjes uit een futuristische fabriek. Waar 303's, robots en donkere elektro samenkomen.

We gaan nog eens teruggaan naar een track van Diem, Gastroller. Deze keer wordt daar een recht toe, recht aan techno track.

0: En hierna gaan we verder de machinekamer in met Feedback Network. Dead Factory klinkt als een oude fabriek die opnieuw wordt opgestart. Alleen worden er geen appels gemaakt, maar wel gevaarlijk verslavende acid grooves.
1: Mo, addictief acid groove.

0: go.
1: Dat is hier in de mix, mannen.
0: Live, 106.7.
1: Centraal. Dat was even te snel. Op Centraal.
0: Oei, niet de rap, hè?
1: Ik schoof het, sorry. Oepsie-dee.

0: Wat denkt de senior Fidel? Versnellingen hoger schakelen of wat?
1: De volgende vinylplaat Leeklaar in de mix. Hij staat op.
0: Alessandro Cordova.
1: En dat is weer een Italiaan of hè?
0: Ah, wel, inderdaad. Meer richten deuren. Donkere acid.
1: Clear. Ik van akkoord.
0: Ja, mijn 303. Ik twijfel toch zo of het een instrument is. Misschien gewoon een heel gevaarlijk industrieel wapen.
1: Het knelt, het schiet, het braakt, het popt. Het bliept, het druppelt, het schuurt.
0: En het is het, zuur.
1: Het wringt. Dat doet hij nog jongen in 303. Oh. Papa. Alessandro Cordova.

Dadelijk voegen we nog een beetje butterfly effect terug toe aan deze track van Alessandro Cordoba. Nog wat meer butterfly effect coming up.

0: Bon, le bon Napoleon. We zijn hier wijd klaar met Beatscapes. Er komt nog een laatste nummer aan van G303. En Sideshow Niels gaat daar misschien ooit over weten vertellen.
1: Ja, uiteraard blijven we in het universum van Zodiac Commune. En zoals je kunt horen, bouwen die mannen geen gewone elektro, maar ik vind dat dan zelf een soort mechanisch ecosysteem. Gebroken ritmes, futuristische synths en acid die uit een kapotte satelliet lijkt te komen. Enjoy.
0: Dank u, Sideshow Niels, voor deze duiding. Wat zou ik zonder jou doen?

Welkom bij Wave Frequencies hier op Radio Centraal 106.7 FM. Onze excuses, vorige week was ik ziek, dus ik kon niet naar de studio komen. Volledig genezen nu. Lieven is wel afwezig. Die gaat vanavond naar de Fonnefeest voor toch wel Ziglo XX en optreden van Blamange, DJ Set, noem maar op. Gratis allemaal daar in Lokeren. Groot feest vanavond. Er moet iemand het programma verzorgen. Dus ik doe dat heel het programma lang nog tot 10 uur. Met dus mijn keuze, mijn mixing hier. Plaatjes opleggen, noem maar op. Nu kregen we de gebruikelijke mix van Minimal Synth, Electrowave, Gothic plaatjes, noem maar op. Alles wat sinds betreft, alles wat Wave betreft hier. Per Radio Centraal nog tot 10 uur blijven luisteren.

U luistert nog steeds naar Wave Frequencies hier bij Radio Centraal. Even kikker in de keel kijken gebeuren. Is er nog tot 10 uur. Ik kreeg reeds een 2 tattoos. Daartussen Sushi in the Banshees, Red Light over bekend nummer. Spelen ze op elke New Wave Club Classics Party. Ascending Nel Bois van de Guatanera LP 2025, waar we duidelijk Goodbye Horses van Q Lazarus in hoorden. 17 Pygmies, Lawrence of Arabia. Dan die prachtige 12-inch Hatikva. Ook op iets te koop voor de geïnteresseerden. En het laatste natuurlijk Front 2 for 2, Tragedy for You van de gelijknamige Tragedy for You. 12-inch. We hebben nog de duistere kalender. Fonnefeesten, dat heb ik u al gezegd. Lieven is daar naartoe. Voor een optreden van Ziglo XX Blamange. DJ Afterparty met DJ Peter Mail is vrijdag 7 augustus in Jingle Jungle, hier aan het eilandje, is er een weeffeestje. Daar kun je ook nog toe. 15 augustus is het feest van de alledaagse waanzin. Dat heeft niks met weef te maken, maar er gaat een groot platenbeursje ook door. Vlak voor het nieuwe Justitiepaleis aan het Zuid-Holland erheen. Ik zal er zelf ook staan met bakje of 4 Wave en nog wat andere spullen. Dan springen we naar 21 augustus. Club Solitair in het Bos met een optreden van Der Bureaucraat. 22 augustus speel ik Baxter uit Châtelerois, het café aan het museum op het Zuid. En dan op 28 augustus hebben we in Jingle Jangle ook een IBM Electro Party. Dus tot zover het duistere Wave nieuws.

Prachtige klanken van een dikke vette tattoo. Daarvoor Chris & Cozy met Obsession van de 12-inch Obsession. Daarvoor Christina Place, Viola, At Last I Found You. Dus Wave Frequency is nog tot 10 uur. Lieve is er deze week niet bij. Volgende week is hij waarschijnlijk terug bij. Chris hier achter de draaitafels, mengpaneel en achter de knopjes. Geniet er nog van.

prachtige crowds. Crowds van een Popular History of Science van de Comrades LP. Popular History of Science, Check It Out, heb nog verschillende andere mooie nummers gemaakt. Daarvoor Novosti Culturi, een nieuwe track die hebben we doorgekregen met van een 12-inch beat control die dit jaar is uitgebracht. We speelden daarvan Danger Disco. En het eerste was Die Capaciteit. Die plaat is al enigszins lang uit, jaren 80. We speelden Music für kleine Mörder, mit Blick auf den See. En dat is van de Leichte Stimmen LP.

Luister nog steeds naar Wave Frequencies hier bij Radio Centraal. 106.7 FM ook te luisteren via de streaming. En DAB Plus, kanaal 10. Ah, nog tot 10 uur Wave Frequencies. En u kende waarschijnlijk Gary Numan, het prachtige metal. En voor de mensen die naar de Lokerse feesten zijn geweest, die zullen wel kunnen beamen dat het een prachtconcert van Gary Numan was. En dat was het meer leukste te beleven, ook nog met de Human League. Daarvoor Softcell,

ja, nog veel andere groepen. Cabaret Voltaire onder, ook in de zaaltje ernaast. En ook prachtig optreden van Potoshkin heb ik gezien. En vanavond zijn het vonnefeesten, dus Ziglo XXLB zijn ze straks, Blamange. Ze kun je nog naartoe in Lokeren. Eindje met de auto. U kreeg dus nog die Gary Numan met Metal en daarvoor Killing Joke Turn to Red. Nummer uit 1979. Het eerste was

We zijn zo stilletjes aan het einde gekomen van deze Wave Frequencies met de stille geluiden van 23 Skidoo. Tearing up the plants van de Tearing up the plants. 12 inch daarvoor Blaze Color, Cold as Ever en Factory. Carnivore, Dance Macabre, The Spirit of Bulgaria. Dank voor het luisteren. Geniet nog van jouw avond. Volgende week zijn we terug met z'n tweetjes. Wij gaan er alvast uit met het ritme van de rock'n'roll. Tot volgende week.

Goedemiddag en welkom bij Moiré op Radio Centraal van 12 tot 2. Na 5 weken Franstalige muziek laten we de zomer niet achter ons, maar wel de taal waarin ze klonk. Augustus brengt ons, net als de voorbije 2 jaar, opnieuw naar de jaren 80. Vorig jaar eindigden we in 1985. Mijn tienerjaren waren toen officieel voorbij. Al had mijn muzieksmaak daar gelukkig geen boodschap aan. Vandaag belanden we dus in 1986. Het jaar waarin ik een prille twintiger was. Een jaar waarin veel van deze platen zich ongemerkt vastzetten om tientallen jaren later nog altijd op onverwachte momenten op te duiken. Sommige muziek verdwijnt met de mode, andere nestelt zich ergens tussen geheugen en onderbewustzijn en weigert beleefd om nog te vertrekken. We begonnen met Lazy Calm van Cocteau Twins uit Victorialand. Een nummer dat nauwelijks lijkt te beginnen en al helemaal geen haast heeft om te eindigen. Alsof iemand mist heeft opgenomen en er vervolgens een melodie doorheen heeft geweven. Elizabeth Fraser's stem zingt geen woorden, maar eerder een gevoel, waardoor je na 4 minuten nog altijd niet helemaal weet waar je geweest bent. En misschien is dat precies de bedoeling. Daarna trekken we de deur open voor de garage rock van Liars met Not Looking Back. Een titel die mooi aansluit bij deze reeks. We kijken vandaag misschien terug naar 1986, maar niet uit nostalgie. Sommige platen zijn gewoon koppig genoeg gebleken om de tijd te overleven. Welkom bij Moiré, 2 uur muziek uit 1986. Vrijwel non-stop hier op Radio Centraal.

zaken.

En zo zijn we alweer bijna aan het einde gekomen van deze eerste augustuseditie van Moiré. Daarnet hoorde u Strength of Strings van This Mortal Coil. Een nummer dat minder klinkt als een lied dan als een landschap waar je langzaam doorheen wandelt. Alles lijkt er voortdurend op te lossen in echo's, stilte en licht. Muziek die niet probeert indruk te maken, maar die zich stilletjes naast je neerzet en wacht tot je zelf besluit te luisteren. Soms is dat meer dan genoeg. We sluiten af met twee platen die elk op hun eigen manier nog altijd verrassend fris klinken. Eerst is er Throwing Muses met Vicky's Box. Alsof iemand een verzameling losse gedachten, herinneringen en dromen voorzichtig door elkaar heeft geschud en daar toevallig een song is uit ontstaan. Chaotisch, breekbaar en tegelijk wonderlijk vanzelfsprekend. En helemaal op het einde laten we de Smiths het laatste woord nemen met Big Mouth Strikes Again uit The Queen Is Dead. Morrissey bewijst daar opnieuw dat een scherpe tong soms sneller werkt dan gezond verstand. Gelukkig geldt dat in de popmuziek meestal als een kwaliteit. Bedankt om erbij te zijn deze middag. Volgende week reizen we verder door naar 1987. Op zoek naar platen die misschien nooit de hitparades beheersten, maar des te hardnekkiger zijn blijven hangen. Geniet van deze namiddag en graag tot volgende donderdag. Tussen 12 en 2 voor een nieuwe Moiré op Radio Centraal.

We gaan een webgang maken. Ik moet eerst even inloggen en zo. En eens zien of we hier een verbinding kunnen maken en de tune kunnen spelen. Of misschien kan ik hem op een andere kant.

Wat zijn we van plan vandaag? Ik wil vandaag een radiolab doen. Dat is lang geleden. En daarvoor heb ik een hele zak met spullen meegebracht. Het lijkt wel Sinterklaas midden in de zomer. Maar het is niet allemaal dingen, doosjes om uit te pakken en dingen om uit te pakken en aan te sluiten. En dan gaan we kijken of we daar een uitzending mee gevuld krijgen. Dat zal wel, denk ik. Ik heb nog een tijdschrift bij dat ook in dezelfde categorie zit als het onderwerp van vandaag. En het gaat Raspberry Pi zijn. We hebben geen nieuws, want de nieuwsredactie van de Webgang is op vakantie. En ook de muziekredactie is op vakantie. Dus ik ga hier een cd'tje met commerciële muziek insteken. En dan, dat zal het dan zijn vandaag. Even kijken welke we hier kunnen beginnen met wat achtergrondgeluiden. Vakantie, iedereen zit aan de zee en zo. Dat is misschien wel fijn om daar een beetje in die sfeer te gaan.

0: Zeg, jij drinkt wel wat veel koffie tegenwoordig, hè?
1: Vind je?
0: Volgens mij is het al je derde deze morgen.
1: 55. Vierde. Zoals het vandaag begonnen is, is dit zeker niet mijn laatste. Koffie.
2: The divided operating system has fewer total connections.
3: In de donkere achtergrondkamertjes op de lobbygroep door te drukken.
4: The idea in the project is try to do with what we have. Okay.
5: 129. 127.
3: De vrije softwaregemeenschap niet willen. Fortuinen. Monopolie. Het is gewoon intellectueel niet eerlijk.
5: 123.
6: Ja, Unix of Linux.
5: 121.
7: Oh ja, dit wordt niet te technisch.
8: 120.
7: Dus 119. Het is meestal doen, maar
8: 118.
7: Nee, maar het is technisch. Het niet technisch. Het net technisch genoeg. Het is te technisch.
9: Die komt nog volgen, dus dat is niet te technisch.
8: 113. 112.
10: Ja, es geht so langsam voran.
11: Open document format.
12: To share our experience to spread the use of free software and open standards.
10: Was passiert da?
13: It depends on what you consider useful.
14: Please raise your hands if you cannot hear me.
5: 101.
8: 100. 99. 98.
14: What does free software mean?
8: 97.
15: Die free, dat slaat niet noodzakelijk op het feit dat het moet gratis zijn. Hè?
16: It's always newer, it's larger, it has more packages.
8: 92.
17: Hello, I'm Delphine Lavidel and the project is called
5: 90.
17: Women in Mozilla.
16: The meaning of Grimmel is the sound of the world. You see, it's the sound you make when your system don't work.
17: Ja, nu nog niet.
5: 85.
18: Yes, it's from the last DEPCON in Extremadura, Spain.
19: Nu of die e-mail het doet in 2 seconden of in 3 seconden, maakt het niet uit.
8: 80, 79, 78.
16: Knap is a different system.
8: 77.
17: Daarnet heb ik er eigenlijk helemaal niks van gestaan.
8: 75.
17: Maar ja,
8: 74.
17: Dat ligt aan mij.
8: 73.
7: Alles is gebackupt, ja.
8: 72.
2: Enable firmware.
16: No.
17: Functie sys, add remove heet dat, die is toevoegen, verwijderen. En dan heb je echt een speeltuin van programma's dat je allemaal kunt downloaden.
0: We zullen onze speeltuinen hier eens uitpakken. Het is vandaag donderdag 6 augustus en we hebben een hele speeltuin aan doosjes meegebracht. Het concept vandaag is een beetje gaan kijken naar de huidige Raspberry Pis. Er is in de hele technologie sector een kleine crisis aan de gang en die wordt veroorzaakt door een tekort aan bepaalde componenten. Dat is ja, een beetje begonnen in de tijd van corona, de eerste klein golfje daarvan. Dan met het begin van de oorlog van de Verenigde Staten tegen Iran is er natuurlijk ook wel een beetje terug opgekomen. Maar er is eigenlijk al sluimerend, heel de tijd stilaan, een andere oorzaak. En dat is de gigantische investeringen in datacentra voor AI. En die investeringen die lopen zo hoog op dat de fabrikanten hun productie gaan afstemmen op die vraag van die datacentra. En dat betekent dat bijvoorbeeld fabrikanten van geheugenchips hun productie van de geheugens voor de waar veel vraag is bij de AI-datacentra. Dus de productie van dat soort geheugenchips gaan ze opvoeren. En dan ten koste van de productie van andere geheugenchips. Dus alle apparaten die geheugenchips nodig hebben, die worden, ja, de fabrikanten daarvan, die krijgen een probleem. Want ze geraken niet aan genoeg chips. En als ze er al aan geraken, dan worden ze veel duurder. Dus je ziet dat op verschillende niveaus. Je ziet dat bijvoorbeeld bij apparatuur. Natuurlijk, apparatuur die in geheugengebruik enorm is gestegen, zijn smartphones. Een smartphone heeft nu hetzelfde soort geheugengebruik en bijna hetzelfde soort functies ook als een laptop. Dus dat is enorm toegenomen. En je ziet dat die prijzen ook enorm toenemen van nieuwe apparaten. En het is zo, bij heel wat apparaten is het moeilijk om de prijs van het apparaat nog op vast te leggen. Je ziet dat bij de Sailfish-apparaten van Yola. Die worden maar in schijfjes, kan je die maar bestellen, omdat ze elke keer hun prijs terug moeten gaan vastzetten. En ze kunnen niet voor een langere periode die vastzetten, want het is totaal onvoorspelbaar. En ja, het is wel voorspelbaar. De prijzen stijgen. De geheugens die worden duurder en duurder en duurder. Dus, maar niet hoeveel ze gaan stijgen. En daarom werken die met elke keer een reeks die ze in productie nemen en waar ze dan wel de aankoop waarschijnlijk van hebben vastgelegd en de prijs kunnen vastleggen voor die reeks. En dan, ja, dan is het weer wachten, de volgende reeks die gaat weer duurder worden. En dat zie je dus ook bij toestellen als die Raspberry Pi computertjes, die met meer geheugen, die worden gigantisch duur, terwijl eigenlijk het concept van de Raspberry Pi was om een betaalbaar, goedkoop apparaatje op de markt te brengen, waarmee knutselaars en bouwers en kunstenaars aan de gang konden om allerlei projecten mee te maken. En ook het onderwijs natuurlijk, want daar was het oorspronkelijk helemaal in het begin, denk ik, voor bedoeld, hè, als concept. Hè. Dus het is pijnlijk als je een project hebt en je wil voor dat project een aantal Raspberry Pi's inzetten, dan moet je gaan kiezen. De goedkoopste zijn nog altijd die met bijvoorbeeld de Raspberry Pi, die hadden een halve gigabyte, 1 gigabyte geheugen, zijn zo de laagste toestelletjes. In de gewone, ik spreek niet over de kleinere bordjes, maar de gewone standaard bordjes. En die zijn nog betaalbaar. Die zitten nog rond €50, kan je dat nog vinden. Maar wil je andere toepassingen gaan doen waar je meer geheugen voor nodig hebt, waar bijvoorbeeld die toestelletjes, wat kan je daarmee doen? Bijvoorbeeld toepassingen die weinig geheugen nodig hebben, waar je geen desktop nodig hebt, waar gewoon iets draait en dat dingen meet, dingen inkrijgt, iets berekent, het uitstuurt, dingen opslaat in een database, iets dat in de achtergrond draait, dat gewoon aanwezig is en gewoon iets regelmatig checkt en met die meting iets doet, gegevens in een database aanvult of zo. Of iets stuurt, een apparaat dat ergens opgesteld is en op basis van bepaalde inputs iets gaat sturen. Eenvoudige domotica-functies enzovoort. Maar wil je echt iets met een desktop gaan doen, wil je iets met AI gaan doen op een Raspberry Pi, dan ga je naar 2 gigabyte, 4 gigabyte, 16 gigabyte. Dat is denk ik het hoogste model, dat heeft 16 gigabyte. En daar reizen de prijzen, swingen de pan uit. Ik heb een Duits tijdschrift meegebracht waar iets in staat, ook over het Raspberry Pi. Zou, als ik het goed begrijp, stond het in dit, Speicherpreise, pagina 16. Pagina 16? Nee, daar staat het niet. De inhoudstabel klopt niet met de bladzijde binnenin. Dat is vervelend. Dat wil ik er straks even aan gaan kijken. Maar wat ik daar gezien had, was dat Raspberry Pi dus een model zou uit gaan brengen met 3 gigabyte. Dat is heel raar. Meestal heb je zo stappen 1 gigabyte, 2, 4, 6, 2, 4, 8, zo. 8, 16, dus altijd een verdubbeling. Beginnen bij een halve. Of 256 megabyte. En dan verdubbelt dat altijd. Maar in dit geval gaan ze dus een model uitbrengen waar ze 3 gigabyte gaan insteken. Dat betekent dat ze eigenlijk op die printplaat, de plaats waar de geheugenmodules aanwezig zijn, dat ze die op een niet-symmetrische manier gaan opvullen om toch een model uit te brengen dat meer is dan de 2 gigabyte. Dus als je een toepassing hebt waar je meer dan 2 gigabyte voor nodig hebt, maar niet per se 4, dan kan je toch nog dat tussenmodel kopen en dan blijf je daar zo qua prijs. Dan koop je maar juist het geheugen, het kaartje met geheugen dat je nodig hebt. Voilà, we gaan kijken naar tussenvormen of andere vormen van aankoop. Als je... Dacht ik de prijzen meegebracht had? Ja. Ik ga ze even naast elkaar leggen. Dus als je een Raspberry Pi 5, dat is de meest recente versie van het bord, met 8 gigabyte wil aankopen, dan zit je zo... En dan hangt het van de winkel af, dus je moet maar online wat rondkijken. Er zijn wel wat verschillen. Dat gaat over €214, €192, €184... €212. Dat zijn zo een paar reële prijzen. En de Raspberry Pi Store zal ik er nou bij doen. €184,95. Dus voor gewoon het bordje. Dus dan koop je een doosje waar dat bord in zit. Wat heb je daar nog nodig? Je hebt een voeding nodig natuurlijk. Dat zit zo rond de €15. Je hebt een behuizing nodig, misschien. Dat hangt er vanaf. Waar ga je dat inbouwen? Is het gewoon om mee te experimenteren, open, los. Meestal ga je dat wel op een of ander combineren met een breadboard om allerlei aansluitingen er rond te doen. Als je een project hebt waar je dat inbouwt in een behuizing, dan kan die mee in een andere behuizing zitten met iets. Dan moet je die er gewoon maar inbouwen. Er zitten 4 gaten in dat bord en dan kan je met schroeven dat ergens op bevestigen. In hout of plastic of zo met een aantal boutjes en moeren. Of als het op zichzelf staat, dan heeft de Raspberry Pi Foundation ook een eigen case, een eigen behuizing. En dat is een doosje. Ik heb dat hier ook meegebracht. Ja, hier. En dat ga ik al eerst even open doen. Dat doosje dat kost de standaard case, rond de €10-11 zo. Ga je dat vinden. Er zijn veel andere soorten behuizingen. De Raspberry Pi 5, de Raspberry Pi heeft een aantal modellen. De vorige was 4, daarvoor de 3, 3B plus en zo wat submodellen. En die hadden telkens een beetje andere eigenschappen. En dan had je soms een behuizing nodig die daaraan aangepast was. Bijvoorbeeld omdat een poorten op een andere plaats zaten of iets... op een andere plaats moest aangesloten worden en dan moeten de openingen in de behuizing op een andere plaats zitten. Als er op een bepaald moment werd er verwisseld van de USB-aansluitingen naar een kleinere USB-aansluiting, goed, dan is dat op de buitenkant van bijvoorbeeld de voedingen. De HDMI-aansluitingen, dus de beeldschermaansluitingen, zijn ze veranderd van een gewone HDMI naar de kleine, de micro-HDMI, heel kleine HDMI-poortjes. En dan zijn die uitsparingen in die case ook kleiner. Op een bepaald moment hebben ze bijvoorbeeld een powerknopje voorzien of zo. En dan moet die case dat natuurlijk ook voorzien. Wat is eigen aan de Raspberry Pi 5? Die is wat krachtiger dan de oudere modellen, dus die gaat ook wat warmer worden. En daar is in de standaard case van de Raspberry Pi Foundation zelf een kleine ventilator mee voorzien. En die kan je dan aansluiten. Er zit zo'n klein stickertje bij dat je op het bord, op het moederbord van de Raspberry Pi kan aansluiten. Het is een kleine ventilator, maar het feit dat ze dat in de standaard case mee leveren, denk ik dat wel zal willen zeggen dat dat nodig zal zijn. Anders zal die te warm worden. Andere fabrikanten van behuizingen hebben andere oplossingen bedacht. De standaard behuizing van de Raspberry Pi is plastic. Een zwart of gekleurd. Je kan het in kleuren kopen. Plastic behuizing. Er is ook het concept van de passieve koeling door een metalen behuizing te maken. En die dan binnenin heeft die een verdikking op de plaats waar de processor op het bord zit. En als je dus die Raspberry Pi inbouwt in die metalen behuizing en dan het deksel erop plaatst, dan gaat dat deksel met die verdikking net op de processor komen te zitten. En dan gaat heel die behuizing eigenlijk de afvoer van de warmte moeten verzekeren. Dus doordat die contact heeft, dat die raakt aan die processor en op die manier de warmte afvoert, dan is meestal op de buitenkant van die behuizing nog extra voorzien om gemakkelijk warmte af te kunnen geven, dat dat een vorm heeft, een radiatorvorm, een aantal ribben die meer oppervlakte heeft waar warmte kan afgevoerd worden. Dus dan, dat zijn zo'n beetje de onderdelen. Dan heb je natuurlijk een toetsenbord en een muis nog nodig en een kabel. Ik vermeldde het daarnet, de 5 heeft micro-HDMI-aansluitingen, van die heel kleine. Ik ben er persoonlijk geen voorstander van, want die aansluitingen zijn zo klein dat als je een beetje de draad een beetje beweegt, wringt dat op die poort, geeft dat eventueel slecht contact, wat bieberend beeld aan geeft en zo. Maar ook niet alle toepassingen hebben natuurlijk een beeldscherm aangesloten. Als je dat wel hebt, je hebt er twee HDMI-poorten. Dus je kan twee HDMI-schermen aansluiten aan één Raspberry Pi. En dat is in het geval van die Raspberry Pi 5 met 8 gigabyte of de versie met 16 gigabyte wel fijn, want dan kan je natuurlijk echt wel een desktop met twee beeldschermen aansluiten. Wat je ook nodig hebt, die heeft geen harde schijf. Dus je hebt die heeft geen systeem. Dat is gewoon een leeg bord. Dus je hebt een memory card nodig waar je het systeem op installeert. Je kan die kopen met het systeem erop. Of je kan gewoon zelf een memory card voorzien. Dat zijn ook die kleinere. Dus je moet, als je dat in een laptop of op een pc wil gebruiken, bijvoorbeeld de software daarop downloaden en installeren, dan ga je misschien zo'n adapter nodig hebben naar de gewone grootte om te passen in het slot van je laptop. Dit zijn de kleinere die je dus in het bord moet steken met het operating systeem. Dus je moet op voorhand het operating systeem erop zetten en dan in het bord steken om te starten. En dat systeem kan je met een speciaal programmaatje van op je andere computer de download van het systeem op die SD-kaart zetten. De kaartjes die ik heb hier een voorbeeld van een kaart en dat is een beetje eigenaardig, want ik dacht dat ik een kaart met het operating systeem had besteld, maar dat blijkt niet zo te zijn. Dit is een kaartje waar het merk van de webshop op staat, op de SD-kaart. Vreemd. Dus ik kan het eigenlijke merk van de SD-kaart niet hieraan aflezen. Misschien wel als ik het in een computer steek of zo. 32 gigabyte is blijkbaar zo'n beetje op dit moment daar de norm. En je kan die kopen met het operating systeem van bijvoorbeeld Raspberry Pi zelf erop. Of, en dat is ook interessant, er zijn projecten die een SD-kaartje met het operating systeem plus de software van hun project daarop verkopen. Dus op het moment dat je de Pi bestelt en je bestelt al die onderdelen erbij, kabeltjes enzovoort, en de memory card, dan kan je kiezen een neutraal, gewoon het systeem, een lege, om zelf te installeren, of ineens met de software van het project dat je wil gaan uitvoeren. Want die projecten of bepaalde webshops, die gaan dan die software van dat project gecombineerd op een kaartje meeleveren met het toestel. En dan kan het zelfs zijn dat dat in het toestel al zit en dan hoef je niets meer te doen. Dat is geassembleerd, alles ingebouwd. En dat is dan een soort pakket. En ja, daar moeten we gaan wel eens naar kijken of we met zo'n pakket beter af zijn, of dat een duurder is en of je dat de moeite vindt om te kopen dat zij al dat werk al gedaan hebben om de software en het samenbouwen van de behuizing. Of dat je eigenlijk liever de onderdelen apart hebt, dat liever zelf doet. Maar we zullen eerst een beetje muziek spelen, een beetje commerciële muziek, want ik heb niks anders meegebracht.

Ik ben ondertussen al een beetje aan het uitpakken. Er is iets eigenaardigs. Bij de aankoop stond er zoiets afgebeeld, een soort combinatie. Dus het gaat over de gecombineerde sets, hè, waar je dus een set koopt in het kader van een bepaald concept. Bijvoorbeeld, ik heb er hier twee. Het ene is de Homey set, dus software voor thuis. En dat is dan een systeem waar je onmiddellijk mee kan beginnen, waar het operating systeem op staat en wat typische software voor thuisgebruik. Een andere set is een gecombineerde set met Home Assistant. Home Assistant is een domotica-toepassing, dus daar zal die domotica-toepassing geïnstalleerd zijn. Dan heb je eigenlijk een soort server die je dan kan gebruiken om domotica-dingen mee te gaan doen. Andere dingen op aansluiten, dingen te gaan sturen in je huis. En dan is die domotica-software in principe geïnstalleerd. We gaan de service bekijken. Ik ga ze aansluiten en kijken hoe die opstarten en wat daar dan bij is. Nu, die set, de moment waar ik die op internet zag, leek dat zo een set in een bepaalde vorm. Ik dacht dat ik een doos zag, een soort de voorkant van een doos waar dat dan allemaal in zat en met allemaal dingen bij. Maar dit zijn allemaal losse dingen die ik gekregen heb. Dus hoewel ik een set besteld heb, een home automation set, is het toch een apart doosje van een Raspberry Pi. Een apart zakje met een HDMI-kabel. Een hersluitbaar zakje, handig. En een aparte doos met een voeding. Dat is zo'n redelijk stevig kartonnen doosje. Met een standaard Raspberry Pi voeding, denk ik. Ja, de typische standaard Raspberry Pi 5 voeding. De 5, een beetje krachtiger, soms meer geheugen in sommige versies. Dat betekent dat die voeding ook een beetje krachtiger moet zijn. Dus die voeding van een Raspberry Pi 5 is misschien ook duurder en kan meer stroom leveren. Wat meer vermogen. Dus dat zit erbij. En dan, de rest zit wel bij elkaar. Dus het zit in één doosje en dat is eigenaardig. Ik had daarnet die Raspberry Pi case, dus een doosje van de Raspberry Pi case, van de plastic behuizing waar je de Raspberry Pi in kan inbouwen. En die sets met die home automation, dat is gewoon net zo'nzelfde doosje van de Raspberry Pi case. Er staat ook op dat doosje op Raspberry Pi case. En daar zit dan iets veel zwaarder in dan alleen die plastieke case. En er is een sticker over geplakt. En op die sticker staat dan Home Assistant Software voor, ... En die sticker hangt dan bovendien ondersteboven. Dus eigenlijk is het waarschijnlijk de bedoeling dat die zo hangt, dat je dan ziet, dat je kan lezen en dat dan voor Raspberry Pi 5 in dit geval. Maar de Raspberry Pi, via die 5, die staat er ook niet op. Dus ik moet eigenlijk de zegel verbreken van het doosje en dan zal ik daar binnenin, ja, dan vind ik daar binnenin inderdaad een gemonteerde Raspberry Pi. Dus het plastic doosje, maar de dingen zijn toegeklikt. Het deksel zit daarop, ik ga het even eraf halen. Daar binnenin zit dezelfde ventilator die bij die case hoort en daar zit binnenin een Raspberry Pi in ingebouwd, zie ik inderdaad. Aan de, ja, het is een rechthoekig doosje van ongeveer de grootte van een bankkaart ongeveer zo. En aan de, zeg maar, een korte zijde zit een led blijkbaar. Dus dat is een venstertje waar een led achter zal zitten. En daar zie ik ook het SD-kaartje zitten. Dat SD-kaartje zit daarin. En dat SD-kaartje heeft ook datzelfde merk van die winkel. Dat is wel interessant. Ja, dus ik denk dat dit soort set, die home automation set, samengesteld wordt bij die webshop zelf en niet bij het home automation project. De home assistant. Dus, dat is al één conclusie. Er zit een soort plastic doorschijnende bescherming als je de buitenste kap eraf haalt en waar die ventilator in gemonteerd is en de twee rijen pinnen van de GPIO-pinnen, die zijn vrijgehouden. Dus daar is een opening. Dus je kan daar dingen op aansluiten, op die pinnen. En rondom, ja, ik zie natuurlijk ook
de twee HDMI-poorten en de power-aansluiting achter de openingen hier. In, ik ga die case stuk proberen toe te klikken. En die ga ik Home Automation, zet ik links. Die ga ik daar aansluiten. Hetzelfde verhaal eigenlijk voor de set met de Homey software. En die Homey software, wacht, de Home Assistant, ja, wat nog belangrijk bij de Home Assistant is een handleiding. Home Assistant Starter Kit handleiding voor de Raspberry Pi 5 Starter Kit van, en dan de naam van die webshop. Ik ga die niet vermelden, u moet zelf maar online zoeken. U zult zien, er zijn een aantal typische leveranciers in deze streken. Daar zal je dan waarschijnlijk terechtkomen. In deze handleiding, slimme woning automatiseren eenvoudig gemaakt. In deze handleiding, installatie, internet instellen, Home Assistant app, apparaten toevoegen, automatiseringen, probleemoplossing, tips en onderhoud. Dus je denkt dat daar zo'n boek van 500 bladzijden bij zit als je dat hoort? Nee, ik denk dat het 5 bladzijden zijn. 1, 2, 3, ja. 4. 6, maar er is al 1 is helemaal leeg. Het voorblad, ja, dat is de inhoud. Dus ik heb hier nog 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 zijden. En dan daarachter staat extra informatie op hun website. En het is een half A4, dus veel informatie staat hier in dat boekje niet in. Welkom enzovoort. U maakt eenvoudig uw woning slimmer. Dankzij Home Assistant kunt u slimme apparaten beheren, automatisering maken enzovoort. Dus de handleiding helpt u hier bij het aansluiten van de Pi, inhoud van de verpakking. Ah, dat is goed, even controleren. Ja, dat is ingebouwd, dus je kan ook zelfs niet zien welke Raspberry Pi erin zit. Dat zal moeten blijken als je hem aansluit. Dan kan je natuurlijk kijken naar de eigenschappen. Koeling, ventilator, optioneel. Dus ja, die zit er wel bij. Netwerkkabel niet. Deze handleiding. De Raspberry Pi 5 heeft wifi, dus in principe heb je geen wifi-kabel nodig. Geen netwerkkabel nodig als je hem wifi laat gebruiken. Dus de handleiding is in het Nederlands, maar is zeer eenvoudig en zeer sumier. En ze zeggen wel, en dat is wel belangrijk natuurlijk, hier bij het toestand met IP-adres, het adres, omdat je die Home Automation, je kan die, dat is een server en die draait als een soort webserver en dan moet je intern op het netwerk met een laptop of zo van op afstand die gaan instellen en kan je die beheren van op afstand. En daarvoor moet je eerst natuurlijk een account aanmaken met een wachtwoord en zo. En dat soort dingen moet je natuurlijk wel doen. Dus dat is wel handig dat dat in een apart boekje staat dat toegevoegd is. Er worden verwezen naar een aantal integraties, noemen ze het. Dus een aantal merken van apparaten die je kan combineren. Zoals de lichten die als modelnaam Hue hebben, H-U-E. Een aantal Zigbee-apparaten enzovoort. Lichten en verwarming en zo, dat soort dingen zijn typisch. Rolluiken automatisch sluiten en zo. Met de veranderende klimaatomstandigheden zal het misschien meer en meer nodig zijn om dat soort dingen automatisch te gaan doen. Je kan er dashboards mee maken enzovoort. Een paar tips voor als de Home Assistant niet bereikbaar is. En dan onderhoud, veiligheid, ja. Maak backups en dan de site. Goed, dat is eigenlijk de hele handleiding die hierbij zit. De andere set met de Homey, dus met de andere wat Home-toepassingen, dus ik veronderstel zo fileserver en van dat soort dingen. Wel, daar zit geen boekje bij. Dus het boekje ontbreekt daar. En ik heb een mailtje gestuurd naar die webwinkel en ik heb nog geen antwoord gehad voor ik naar het programma vertrok. Dus ik heb vanmorgen die mail gestuurd en ik heb dat antwoord nu nog niet gehad. Dus ik hoop dat dat een van de dagen toch nog komt. Dus daar kan ik eigenlijk weinig over zeggen. En ook op de webshop stond er niet zoveel uitleg. Ik kan er nog eens gaan kijken. Dan bestaat er nog een andere kit. En dat is eigenlijk de starterkit zonder onder.

onderdelen apart. Niet onlogisch misschien, omdat je meer dingen koopt. Het interessante is ook dat je... we zijn andere webwinkels die eigen manieren hebben om een set samen te stellen met zo'n Raspberry Pi en een aantal apparaten erbij. Of kabel erbij, netwerkkabel erbij, HDMI-kabel erbij. Dat is nuttig, je moet hem aansluiten aan een scherm. En andere dingen erbij, SD-kaartje en zo. Soms zal die set bijvoorbeeld een hele tijd geleden samengesteld zijn, omdat zij een voorraad hebben. En dan hebben zij die nog goedkoper aangekocht. En dan kan het zijn dat je dus goedkoper zo'n set kan kopen dan een recente aparte onderdelen. Omdat die Raspberry Pi bij de aankoop van hen, van die set, nog goedkoper was dan de huidige versies. Dus het kan interessant zijn om te gaan kijken naar van die gecombineerde sets. Zelfs al wil je die toepassing helemaal niet gaan gebruiken, al wil je helemaal geen home automation gaan gebruiken, maar wil je die als desktop gebruiken of zo. Of voor een ander project waar je helemaal anders zelf software hebt. Bijvoorbeeld, je gaat een Nextcloud erop opzetten. Een lokaal Nextcloud-servertje om te gebruiken om bestanden uit te wisselen of als een soort backup voor je laptop en voor andere computerapparaten in je organisatie of je huis. Dat kan je dus ook op zo'n Raspberry Pi doen. Dan zou je zo een home automation set kunnen kopen omdat daar die combinatie eigenlijk goedkoper is, omdat die nog de goedkope productie uitmaakt. Voilà, ik heb het allemaal uitgepakt. We hebben het over de prijzen gehad. Gecombineerd kom je dus... je hebt ook nog een toetsenbord en een muis nodig natuurlijk. En met dat erbij kom je zo rond de 270, 280, 290 euro voor de combinatie. Het model met 8 gigabyte. De verschillen hangen vooral af van twee dingen. Vooral van het geheugen. Dat is zeker absoluut de top parameter voor de prijs. En dan ten tweede het geheugenkaartje. Dus de SD-kaart waar het systeem op ofwel al staat ofwel moet komen. Dan moet je het zelf doen. Daar heb je nogal wat verschillende soorten kaarten in met verschillende ook groottes van geheugen. Je kan kleinere en grotere nemen. En ook de snelheid en de eigenschappen van die kaart. Daar zijn grote prijsverschillen in. Dan kan je van enkele tientallen euro, van 16 euro bijvoorbeeld, maar ook 30, 32, 36, er zijn prijzen die erg uiteenlopen. En dat vind ik ook moeilijk in te schatten als gebruiker, van ja, welke eigenschappen heb je nu exact nodig voor je systeem en opslag voor je Raspberry Pi. Het is de functie van harde schijf intern. Moeilijk in te schatten en misschien experimenteren. Voilà, daar zijn we. En ik ga het beginnen aansluiten. Dan gaan we eens kijken hoe ze opstarten en wat ze doen als ze opstarten.

Ik ben nog niet helemaal klaar. Ik ga ook naar de andere micro moeten overschakelen. Ja, naar deze kant van de studio. De ene is al aangesloten, de andere ben ik nog bezig. Dus we hebben telkens nodig. Dat kastje zit al samengebouwd, dat moet ik niet doen. Ik heb een stroomkabel nodig. Die heb ik aangesloten op het stopcontact. Ik heb een muis- en toetsenbord nodig. Die ben ik nu aan het aansluiten. Op de Raspberry Pi 5 zitten twee soorten USB-poorten. De blauw gekleurde zijn de snellere en de andere, de grijze, zijn de tragere. Dus de 2 en de 3 zal het zijn. Dus ik muis en toetsenbord hebben niet zo'n gigantische data-overdracht. Dus ik steek die maar in de zwarte of grijze aansluiting. Netwerkkabel heb ik niet bij me. Dus ik heb alleen muis en toetsenbord. En dan de voeding. Hè. Dat is... Daar wacht ik mee tot het einde, want ik weet niet of die echt een aan-uitknop hebben. Vroeger had een Raspberry Pi geen aan-uitknop, maar er was wel iets voorzien dat je zelf een aan-uitknop kon monteren. Dus het is zelfbouw, doe het zelf. En dus er waren aansluitingen waar je dan een pinnetjes, waar je een aan-uitknop zelf kon aansluiten. Ik heb dat ooit wel eens zo eentje met een aan-uitknop gebouwd. Nu moet ik even de schermen ook aanzetten. En ik begin met het aansluiten van de ondersteboven plakker Home Assistant. We beginnen met de Home Assistant. Die geven we power. Op het moment dat je die stroomdraad van de adapter erin steekt, gaat er even een rood lichtje branden. Dan wordt dat onmiddellijk groen. En op het scherm krijg ik Configure this Raspberry Pi 5 8GB. Dus inderdaad, het is de juiste die erin zit, want het is al samengebouwd van in de winkel. Dus je moet natuurlijk nog bevestigd zien dat je het juiste gekregen hebt. Er flitst wat tekst over het scherm. En dat is het opstarten van het operating systeem. Het is Linux, is het operating systeem dat standaard daarop zit. We gaan de andere hier ook van stroom voorzien. De Homey, waar ik niet juist weet welke software daar dan standaard op zit. Oei, die valt hier uiteen. Dekseltje kwam er even af. Stroom aansluiten. Heb ik toetsenbord muis is aangesloten? Ja, dus ik ga ook de USB-C, want de stroom is een USB-C-aansluiting. Ah, hier zit... Het scherm zit nog niet aangesloten. De kabeltjes hebben zo'n plastic beschermkapje. De HDMI-poorten hebben geen nummer. Dus ik zou dat leuk vinden. Er staat wel in relief op die case HDMI, maar er staat niet HDMI 1 en HDMI 2. Ik vind dat wel fijn dat ze dat wel zouden doen, op de case dat vermelden. Want als je meer dan één scherm wil aansluiten of als je iets anders wil aansluiten, dan is dat handig om te weten op welke aansluiting welke kabel zit. Ook daar hetzelfde. Het komt heel snel voorbij. Ik heb het niet gezien, dus ik veronderstel dat het ook de juiste Raspberry Pi zal zijn. Er komen zo 4 frambozen op het scherm en dan begint er zo van alles voorbij te rollen. Eerst kwam even dus zo een startscherm met het model, maar dat heb ik gemist op de Homey, met de Homey software. Aan de andere kant, de Home Automation, die is het is nog altijd aan het rollen. Dus die is nog altijd aan het opstarten ook. Ik ben er helemaal klaar voor. Ik laat ze verder lopen en ik kom dadelijk terug. Eerst terug wat muziek.

de Raspberry Pi's draaien, begint het meer te swingen natuurlijk. Waiting for the Home Assistant CLI to be ready komt op de link.

Dus het scherm op de home automation is een symbool van, ik veronderstel, ja, het is een beetje een symbool van een USB-achtig iets. En in tekst, dus een zwart scherm, en in tekst staat er in, met tekst art, dus met allerlei teksttekentjes, dikke letters gemaakt, Home Assistant. Welcome to the Home Assistant command line interface. Waiting for supervisor to start. Home Assistant supervisor is running. System information, het IP-adres is natuurlijk niet ingevuld, want er is geen kabel aangesloten. De operating system versie is zichtbaar, dat is wel interessant. Home Assistant OS 17.3. Ook vastleggen misschien. En Home Assistant URL, dus de Home Assistant local en dan de poortnummer 8123 en observer URL is Home Assistant local 43375. System is ready, use browser or app to configure. Dus nu zit je in een zwart scherm. Er staat zo een pijltje en een cursor te pinken en als naam van de login eigenlijk staat er HA. Dus HA is de afkorting van Home Assistant. En zo staat die te wachten, dus die is actief. En nu moet je op een of andere manier via het netwerk die gaan configureren. Dus lijkt mij het best dat je die toch wel met een netwerkkabel configureert. Want er wordt niets gezegd over de wifi. Er wordt niet gevraagd om wifi wachtwoord in te geven, om wifi te gebruiken of zo, om een netwerk te kiezen. Dat wordt allemaal niet gevraagd. Dus er wordt blijkbaar voorgesteld dat je een netwerkkabel aansluit en dat je hem over het netwerk verder configureert en installeert. En misschien met een webinterface dan. Ofwel hier via de Home Assistant command line. Voilà, dat is voor de Home Assistant. De andere staat in een blauw configuratiescherm.

En hier hebben we een helemaal ander soort scherm. Een blauwe achtergrond, wat typisch, ja, dat is een typische installatieinterface. Ik denk dat de vroegere Raspberry Pi's dat ook als standaard installatiescherm hadden. Eens kijken, ja, dus hij reageert wel op het toetsenbord. Keyboard layout, dus je moet het toetsenbord kiezen. En je kan kiezen uit English, allemaal English, UK, Pools, Engels, Schots, UK. En de allerlaatste keuze is Other. Oké, Other dan maar. En met Other krijgen we toch wel wat meer keuze. En daar zit een heel lange rij toetsenborden, zit Belgisch ook bij. En kies maar gewoon... Je hebt een paar varianten. Alt, punt, ISO, Alt, Latin, 9, No Dead Keys, Wang, of nog eens Other. Maar ik pak maar gewoon het gewone Belgische, Belgian. Please enter new username. Dus nu kom je wel in zo'n typische configuratie waar je allerlei dingen moet gaan kiezen. En zoals hier de username. Bij die Home Assistant was dat dus HA, automatisch. Dat werd automatisch zo geconfigureerd. Hier mag ik echt een gebruikersnaam kiezen. Homey. Ik zal die Homey noemen, hè, want dat was de naam van het pakketje. Dus dan kan ik dat gemakkelijk terugvinden. En als die later opgestart is, dan weet ik ook van... Ah ja, dat is die toepassing. Oké. Please set a password. Dat gaan we ook doen. Wachtwoord kan je nadien altijd veranderen natuurlijk. Ik hoop dat hij, want je ziet sterretjes, je krijgt het wachtwoord niet te zien. Dus ik hoop dat hij rekening houdt met de juiste toetsenbordkeuze die ik voordien gemaakt heb. Want ik heb hier een AZERTY toetsenbord aangesloten. Als die denkt in QWERTY, in Amerikaans toetsenbord, dan is mijn wachtwoord wat ik ingegeven heb voor mij... niet bekend, want ik heb dat niet gezien. Je krijgt alleen sterretjes te zien als je het wachtwoord ingeeft. Dan komt er Debian GNU Linux 13 Homey op TTI 1. My IP address is, en dan het IP address, ja, 127.0.1.1, want er is ook geen netwerkkabel aangesloten. En dan staat er Homey SIS login. Dus dan kan je inloggen. En daar stopt het ook. Ik ga eens even kijken of er Alt F7 of zo een grafische interface is. Nee, dat is er niet. Er is geen grafische interface. Dus dan ga ik inloggen met de naam die ik daarnet gebruikt heb. Zeker, hè? Homey, oké. En die Homey SIS is dan zijn computernaam. Hè? Zijn hostname. En hij vraagt het wachtwoord, dus ik ga onmiddellijk weten of dat werkt of niet. En anders zal ik al opnieuw moeten beginnen. Het wachtwoord met dit toetsenbord. Ja, het wordt aanvaard. En je komt in een welkomscherm. Daar staat nog eens die Debian Linux vermeld. Je komt op een comment prompt, ook een groene prompt, homey@homey-shs. Dus homey user at en dan hostname. Wi-Fi is currently blocked by RF kill. Use Raspi config to set the country before use. Dus blijkbaar zijn wifi-frequenties of zo, dat daar volgens het land bepaalde instellingen moeten gekozen worden. En dat moet je dus doen met Raspi config. Raspi config, dat herinner ik me ook van langer geleden met Raspberry Pi's. Dat is een tool, je start je op de command line, dat is een tool waarmee je allerlei instellingen kan doen. En Raspi-config. En het streepje klopt met dat van mijn toetsenbord. Dus ik probeer daar... Raspi-config. Script must be run as root. Try sudo Raspi-config. Dus ik ben ingelogd als user natuurlijk. Als homey-user. Dus ik moet sudo ervoor zetten om dat dan te doen. En dan kom ik terug in het blauwe instellingenscherm met allerlei opties en... Systeemopties, display options, interface options, performance options, localization options, advanced, update en about Raspi config. Dat doet mij denken aan de heel standaard Raspberry Pi OS installatie
stappen. Dus daar zie ik niet direct iets speciaals aan. Ik zal eens verder doorlopen en dan kunnen we volgende week misschien, kan ik het even over de resultaten hebben. Dan ga ik langzaam niet uitloggen, maar wel plaatsmaken voor het volgende programma. Ik zet nog een stukje muziek op en ik doe nog een stukje configuratie en ik probeer straks nog de screenshotjes en zo online te krijgen. Dan kan je op de site mee volgen voor wat betreft deze Raspberry Pi kit vergelijking tussen de verschillende kits. De andere met het aparte kaartje, met het losse kaartje, dus de kit die niet in een thema zat, die heb ik niet aangesloten, heb ik niet, want ik moet, dat is een SD-kaartje dat leeg is, dus daar moet ik zelf een operating systeem nog downloaden en daarop installeren en dan pas kan ik die installeren. Maar die, ja, dat hangt er vanaf wat je dan downloadt en wat je kiest natuurlijk. Ik ga verder afbreken. Kijk straks op webgang.radiocentraal.be.

Jefferson Airplane was dat met de Milk Train. En voor wie later ingeschakeld is, u bent nog steeds in de muziekdoos. Het is namelijk ondertussen augustus geworden en dat wil zeggen dat de grote Mr. Mixnix aan het zieken zit hier deze maand en dat u dus drie uurtjes muziekdoos in uw maag gesplitst krijgt. Heel deze maand dus. We zijn hier al een hele dag aan het trainen. De volgende treinsong is de treinsong. Een nummer van Tom Waits, hier gebracht door Ingrid Veerman van haar album Present Train Song.

The Grateful, dit waren daar met dingen, hè? Big Railroad Blues. Nog een Grateful Ditje, Casey Jones.

Ja, de Grateful Dead dus met Casey Jones. En dan is het nu tijd voor een kleine aankondiging. Want het is namelijk deze zaterdag ook Pride in Antwerpen. En daar zijn op verschillende plaatsen is er van alles te doen. En hier achter Toekske in de 09-30-05-30, dat is de naam van het etablissement, dat schijnen de normale openingsuren te zijn, maar nu is daar blijkbaar een 24-uur lovefest deze zaterdag de 8e augustus. Dat start de 8e om 12 uur smiddags tot de 9e 12 uur smiddags. En daar op zaterdagavond 7 uur zal er een performance zijn van Ludo Misch samen met Juna Keen, de Fons Dinges, Brepoels en mijzelf. Dus 7 uur zaterdag in de Grote Pieter Potstraat nummer 12. Allen daarheen. En dan neem ik hier een ouder nummertje van Ludo Misch en Burial Hicks, Forever and the End of Dimensional Illusions, Ludo, Mish and Burial, Hex.

Jezus.

Ah, ik zie het al samen.

Ja, dat was dus Ludomish en de Burial Hicks, Forever and the End of Dimensional Illusions. En dus deze zaterdag, de 8e augustus, op het Day Night Outside Inside 24-Hour Love Fest in de Grote Pieter Potstraat nummer 12 om 7 uur zal Ludomish ook daar performance geven. En er is ook een tentoonstelling van Ludomish te zien. Wij gaan verder met ons training. Ik had hier nog een trein. Oh ja, een goeie trein. Van de Weeds, voorheen de Lollipop Shop, de groep van Fred Cole, de Weeds met

0: Grand Funk Railroad met de Railroad. Ik heb er nog eentje voor u. Van Muddy Waters sings Big Bill. Southbound Train.
1: I wonder why

0: Ja, oké. Okay. Welkom hier op het amusementsbedrijf. We proberen de laptop hier aan te sluiten van Caro. Want er blijkt weer iets mis te zijn. Dus dan gaan we gewoon misschien lijn 4 verwisselen. Even versteken hier of wat? Ja, oké. We gaan niet testen. Even de schijven dicht doen. We hebben met niks voorbereid, dus... We zullen zien wat de muziek is brengen. Ja, ik krijg dat er niet uitgetrokken. Zo.
1: Dat moet niet.
0: Ah, oeh. Maar je moet naar lijn 4, zeg je.
1: Nee.
0: Oeh, nee. Ja. Lijn 5 marcheert niet. Allee.
2: Ah. Ja, maar wacht, lijn 4 staat nu...
1: Waar zit het op lijn 4?
2: Ah, dan moet je hem deze nooit doen, hè. Zo, nu zo.
0: Ja, nee. Ja. Nee. Ja, dat is omdat mijn micro aan staat. Ja. En we zijn vertrokken.

0: Dat was de Plastics. Niet de Plastics van Japan van de 80's, maar een band die een plaat vorig jaar heeft gemaakt. Flesh Circuit. Thank you. Thank you, Els. Ergens UK-achtig gelegen. Jonge muzikanten. Stevig. Plastics. Dus we hebben allemaal plastic in onze kop, blijkbaar. Hè?
1: Ja.
0: Vandaar heb ik dus een drinkenbus gekocht. En zweer ik water vanaf nu terug
2: toch
0: af.
2: Geen plastic drinkenbus? Nee.
0: Nee, het is een metallieke.
1: En wat zweer je af?
0: Ja, water uit flessen. Plastieke flessen.
2: Ja.
0: Omdat blijkbaar daar ook echt stilletjes aan plastic in dat water terechtkomt. Maar de grootste boosdoener is als je iets verwarmt in plastic.
2: In de micro, wat in dus plastic.
0: Wat dus logisch klinkt.
2: Vaak.
0: Ja, is blijkbaar helemaal niet zo goed.
2: Ja.
0: Salut! Tot zo zaterdag misschien.
1: Frankie.
2: Ja, plastic, ja. Het is overal,
0: plastic,
2: ja.
0: plastic.
2: Maar van de kraan pakt een kik sowieso.
0: Ja, wel, maar dat is ook niet zo zuiver natuurlijk. Maar dat, misschien wel zuiverder dan, dan gewoon plastic flessen. Dit terzijde.
2: Ja, oké. Okay. Jij nog iets?
0: Nee.
2: Ah, ja, doe. Ja, jij wel. Dus je ziet, ik heb van alles. Dat ik
0: van alles, draaien. Ja. Even met een kop.
2: Ik moet nog even uitblazen hier.
0: Dat is goed, hetgeen dat je hebt klaarstaan.
2: Ja, dat nummer. Ik wou dat eerst iets belusten.
0: Ah, ja.
2: Nee. Ik wou eerst nog kiezen.
0: Ja, dat weet ik ook niet. Ja.
2: Allee, iets anders stevig?
0: Iets anders. Stevig of niet stevig? Hier. Altijd goed. De Cramps, dat is lang geleden. Hebben we het
2: De Cramps. Oké.
0: Die hebben ook een nieuw nummer. Misschien moeten we dat nieuw draaien. Of heb jij er een favoriet nummertje van de Cramps van?
2: De Human Fly is bekendste natuurlijk.
0: Ja, maar dat is een beetje...
2: Nee, ja.
0: Dat kennen we
2: al. Dat is allemaal zoals bij Sophie. Nee, ik ben niet zo vertrouwd met je repertoire.
0: Ik ook niet. Iets dat we niet kennen?
2: Like a Bad Girl Should.
0: Ah, wel. Dat had ik dus klaarstaan. Waar zag jij dat? Sorry voor de vertraging. Welkom op Radio Centraal, uw favoriete zender.

like a bad girl should.

basket for your pink jelly.

0: Ja, dus Brick to Talk met t-shirt morgen in de minigolf Beatrice.
1: Uit het Gentse.
0: Ja, of je kan ook morgen naar het Krugerplein.
1: Nee, naar het Zurenborgplein.
0: Ah, het Zurenborgplein. Want daar speelt dan Boy.
1: Rond 7:30.
0: Ja, dus je zult moeten kiezen. Brick to Talk of Boy.
1: Ja, Touch the Leather hoorde ik die ook zingen. En ik had zo wat dingetjes met leer voor mijn queer playlist. Leather Forever. Maar dat is misschien niet voor vandaag.
0: Nee, morgen, hè? Ja. Morgen, nee, zaterdag. Zaterdag. Carol de Pride aflevering doen. 3 uur radio.
1: Van 2 tot 5.
0: Ja, van 2 tot 5. Ook iedereen mag binnenkomen om eens een plasje te doen of een drankje. Of een zegje te doen over... queer gerelateerde thema's.
1: Zeker.
0: Ja.
1: Welkom.
0: Dus als u graag de studio eens van binnen wilt zien, dan is zaterdag de moment om langs te komen.
1: Voilà.
0: Oké, okay, heb jij iets?
1: Pay to Come.
0: Oké. Okay.
1: Punk Rock Karaoke en Milo Aukerman. Geen idee waar het eigenlijk is. Maar misschien dat we hier ook een karaoke aanbieden zaterdag.
0: Oké. Okay.

0: Fugazi.
1: Ja.
0: Venijnig gitaartje. Sorry?
2: Bad for the scraping.
0: Ja. Venijnig gitaartje, stevige zanglijn.
2: Ja.
0: Als je je stem wilt oefenen in het teken van de Pride, is er in het Muka zaterdag, als ik het mij goed herinner, van 11 tot 1 een workshop waar je je stem kan in groep, kan een soort van open cirkel voor improvisatie. Ik heb me daarvoor opgegeven, al het ervoor een beetje opwarming voor de Pride.
2: Oké.
0: Okay.
2: Ik denk dat je stem maar niet kwijt zijn.
0: Ik denk dat het er niet zo heftig aan toe gaat gaan. Okay. Maar je weet dat nooit, hè.
2: Nee.
0: Okay, met die queers, met die queers zit het nooit, hè. Nee. Ja, ik ga hier een beetje van een...
2: Een speciaal volk.
0: Iets totaal anders doen. Ja. Gewoon, ik heb het juist gezegd, ik ga gewoon doen wat ik goed zie.
2: Ja.
0: Argos Farfish.
2: Farfish.
0: Farfish.
2: Farfish.
0: Ik denk dat het geen Engels is. Want het is een islamitische naam ook van Sharhabil Ahmed.
2: Ah, Sharhabil Ahmed.
0: En je kent hem.
2: Ja.
0: Klinkt wel goed. Ja. We kennen het niet.
2: Ik ken het, ja. Ik heb dat al meerdere keren op de radio gedraaid.
0: Ah, ja. Klinkt wel goed.

0: Ja, het is das. Met, ja, nu is het al overgesprongen naar het volgende liedje. De titel, Leg den Ham. Niet zo belangrijk. Het is das, zondag in de Blikfabriek om 7:30.
1: Klinkt goed.
0: Ja, Touareg.
1: We blijven in de wereldmuziek met met Nusrat Fateh Ali Khan. En Els wist mij te vertellen dat deze ook een onderdeel is van de soundtrack van Natural Born Killers.
0: Zo heb ik het leren kennen eigenlijk.
1: Maar wel met een ander liedje dan dat we gaan spelen. Ja. Daarin is het samen met Peter Gabriel Taboo. En we zien ook dat L7 bijvoorbeeld in die soundtrack. Dat is ook wel een goede soundtrack.
0: Een goede soundtrack.
1: Zoals de
0: die
1: meeste.
0: Die was toch te kopen waar wij naar dingen zijn geweest?
1: Ja.
0: Juist, nee, jij wou hem niet kopen.
1: Jawel, ik wou wel, maar ja.
0: Waar was dat? Allee.
1: In
0: Maastricht. Nee, Maastricht niet.
1: Til? Jawel,
0: Maastricht.
1: Maastricht wel, hè. Ja.
0: Maastricht, ja, klopt. Tweedehands was dat.
1: De
0: ja,
1: meeste...
0: We laten liggen.
1: De meeste films van... zie je het eens?
0: Robert Rodriguez. Nee. Het is niet van Tarantino, hè. Hij heeft er wel niet mee te maken, maar het is niet van hem.
1: Dat dacht ik dus.
0: Nee. Of Oliver Stone?
1: Bij Trent...
0: Ja, Oliver Stone, zie je het? Juliette Lewis kunnen we misschien ook draaien, want die maakt ook muziek, hè? De hoofdrolspeelster.
1: Ja.
0: Oké, maar we zullen eerst de Nusrat doen.
1: Ja, om zo'n beetje in die...
0: Ja, in die exotische klanken te blijven.
1: Voilà, goed gezien. Komt die. Shamas uit Doha, Badar uit Doja.

0: Juliette en de Licks.
1: Ja, Juliette Lewis dus van Natural Born Killers. Die heeft ook een bandje. Met Inside the Cage, dat is het nummer.
0: En we gaan verder met Dead Valley Girls, Street Justice.
1: All right.

0: Hysterical Strength van Dead Letter. En dan zijn we aan het einde van ons programma. Misschien nog twee, drie liedjes. Mm-hmm. En nog een aankondiging.
1: Ja, straks om vanaf 8 uur... Allez, ja, ongeveer 8 uur start Bam Bam Slam van de Happy Crappy Queers. Dat is een open stage jaarlijks. Dat is in het bos. Georganiseerd door Marten van Dessel van Webgang.
0: Ja.
1: En met Sylvia ook.
0: En wat is er allemaal? Er is een
1: hele lijst. Er is een hoop drag. Uh-huh. Er is spoken word. Er is een film. Er zijn presentaties. En dan, om af te sluiten, nog 3 DJ's met een korte set. En het zal ongeveer tot 2 uur mogen duren. Dus ja, gewoon komen en laat jezelf verrassen.
0: Uh-huh. Oké. Okay. Bam, bam,
1: door al dat queer geweld.
0: Ja. Oké. Okay. Jij hebt nog iets? Ja, hoor. Posey, of wat?
1: Ja, maar nu weet ik niet of dat, we dat nog... Ik ken... Ja, zwart. Ik ga dat gewoon opzetten.
0: Ja,

0: Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Goedemorgen.
2: Hoe noemen we Hugo en dingetjes?
0: Hugo en Matthijs, geloof ik.
2: Nee, niet Hugo en Matthijs.
0: Hugo en Matthijs.
2: En Marleen.
0: Hugo en Bos. Hugo Bos.
2: Nee, zijn niet Hugo en Marleen. Zo een koppel daar. Dat is nummer 1 van Goedemorgen.
0: Hugo en... Nicole en Hugo.
2: Nicole en Hugo, voilà.
0: Ja, het was Pride zaterdag en een heel sterk Nicole en Hugo gevoel van overgaan. Het was ook heel spectaculair in onze studio zaterdag. Heerlijk. We hebben overal mensen gaan ronselen op de stoet die bij ons voorbij kwam. De Pride stoet. En de meest interessante alternatieve karakters eruit geplukt en voor de studiomicrofoons gezet. En het was heerlijk. Heerlijk. Ik heb een paar prachtige dingen gezien. Heel mooie mannen billen heb ik gezien. Die stonden dan in rij aan te schuiven voor het toilet en aan het shaken with their bum.
2: Okay.
0: En shaking, dat kon ze goed. En een aantal dames achter de Contiki-bar, die waren helemaal van hun melk. Die zeiden, verdikke toch, al die mooie mannen en ik ken er niet aan. Goed, maandagochtend, Scherzo, Infa, groot.
2: Wat hebben wij bij?
0: Mm-hmm. Meestal,
2: ik moet
0: dat
2: aan mijn eigen vraag.
0: Meestal is dat, meestal is dat klassieke muziek. Meestal weet Jan dat. Want Jan is de ongelooflijke platencollectionist.
2: Ja, maar het is eigenlijk een selectie van Astrid.
0: Oké.
1: Ja, ik heb zo aan mee gekozen uit de kast.
2: In de kast gedoken. Mm. Ja, het eerste dat we bij hebben is een Tsjech.
0: Dat is zo eens een keertje. Nee, we zijn vaak in het Oostblok, maar toch, er komt toch zoveel vandaan.
2: Ja. Nee, we hebben een Tsjechische componist op een Tsjechisch label, met een Tsjechisch orkest, een Tsjechische dirigent. Ja. En de hoes is ook volledig in Tsjechisch.
0: Ja. En een Tsjechisch jaartal?
2: De datum van dat het gemaakt is.
0: Ja.
2: Is 81. Dat wil zeggen, super van die data. Op ene kant staat er een nummer. En 81 wil zeggen de eerste helft van 1980.
0: Ah, oké.
2: Okay. Dat is de drukking, dat is nog niet de uitgave. En eronder staat een ander nummer.
0: En drukking, dat is de persing?
2: Persing. De vervaardiging eigenlijk.
0: Oké, okay, ja.
2: 1976 zijn de rechten voor deze opname geregistreerd. Dus dat wil meestal zeggen dat het vrij kort daarvoor is opgenomen.
0: Ja. En staatsorkest, of waar spreken we over? Of?
2: Het is het Janáčková Filharmonie Ostrava. Dus eigenlijk zou ik kunnen zeggen, volgens mij, de Janáček Filharmonie van Ostrava is een gok van mij dat het vertaald zou moeten worden.
0: Ja, ja.
2: Want ik denk dat Janáčková naar Janáček verwijst.
0: Oké. Okay.
2: Dus van Janáček waarschijnlijk. Filharmonie is een filharmonie. Mm-hmm. Een filharmonie. In Ostrava weet ik niet wat dat betekent, maar aangezien het een woord is dat ik nog nooit ben tegengekomen, zou het kunnen zijn dat is waar dat het gevestigd is. Maar ik ben niet zeker.
0: Mm-hmm. Ja, eventueel, want het is nog wel een lang stuk, heb ik begrepen, dus dat kunnen we nog wel even
2: opzoeken. Standaard, zoiets, in de kant van een plat. Eens kijken, en een dirigent, Ridi, gedirigeerd door Otakar Trlik. Of Trlik. Ja, zoiets.
0: En dus het is een stuk van Janáček nu?
2: Ja, het is Leos Janáček. Mm-hmm. Je moet Janáček zeggen, dat is een lange A. Mm-hmm. Taras Bulba.
0: En het is geen opera, het is een strijk. Het is
1: instrumentaal, ja.
2: Ja, zoals ik door en de... dingen, nee. De uitvoerders die we juist hebben genoemd. Mm-hmm. Een filharmonisch orkest mm-hmm. met dirigent. En dan staat hier ook nog Zdeněk Dežmek voor Houslova of Houslova Sola, wat dat eigenlijk wil zeggen een vioolsolo.
0: Oké. Okay. Ja.
2: Ik weet niet hoe dat je dat uitspreekt. Ja, au, je ziet typisch Nederlands. Engels neemt het soms ook in mout. Maar ik heb nog geen ander taal tegenkomen dan OU. Ook, als au wordt uitgesproken. Nee, ja. Ik die twee eigenlijk. Ja. Dus ik denk niet dat je het als au moet uitspreken. Vaak is OU een OU, maar ik denk in Tsjechisch dat dat een U al gewoon een OU is.
0: Ja.
2: Dus ik weet dat niet hoe dat je ja, hoesel of housel of de viool moet uitspreken.
0: Zeg je nu, gaat er natuurlijk wel een hele doos, a can of worms open, want dat was toen Tsjechoslowakije.
2: Ja, tuurlijk was het Tsjechoslowakije.
0: En dan, ja, als je toevallig weet, maar welke taal Lun sprak men in Tsjechoslowakije? Want er is Slovenië, er is Slowakije, er is Tsjechië.
2: Er is, zijn alle twee Slavische talen, maar je hebt wel degelijk Slovaaks.
0: Ja.
2: En Tsjechisch, ik weet niet wat de correcte namen zijn, maar Tsjechisch. En voor zover dat ik op de hoogte ben, lijken die wel heel erg op elkaar, maar is het inderdaad zo'n beetje... Ja, hoe moet ik zeggen?
0: Holland-Vlaams of Duits, Nederlands of...
2: Tja.
0: Ja.
2: Ik zou het eigenlijk niet durven zeggen zonder...
0: Echt,
2: dat is een gokje. Ja, ja,
0: ja.
2: Want, ik denk dat Fred dat wel weet.
0: Ja. Fred weet alles. Maar het is natuurlijk wel... Want wij gaan nu heel... vlotter en meer gewoon over Tsjechië spreken, maar hoe ging het er toen aan toe? Waren er bijvoorbeeld, ik zeg maar, Janáček, misschien was dat wel een Sloveen of een...
2: Goh. Het is geen Sloveen, denk ik niet.
0: Nee.
2: Want dat is in ex-Jugoslavië.
0: Ja. Ja, het is eigenlijk een soort vraag...
2: Een Slovaak. Die mogen niet verwisselen.
0: Ja, maar voilà, er zijn Slovenen, er zijn Slovaken, er zijn... Er
2: ja, ik weet wat ik bedoel. Slovenië was geen deel van Tsjechoslowakije,
0: nee,
2: natuurlijk.
0: Nee, juist. Ja.
2: Slovenië, ja, dat is eigenlijk het deel van ex-Jugoslavië, dat kwam in de tijd ook ietsje dichter aansloppen, bijvoorbeeld Oostenrijk en zo.
0: Oké.
2: Okay. Ja. Ik ben ook geen specialist. Daar hebben we een ander specialist voor op de radio.
0: Want, ja, dat komt er weer van het Habsburgse Rijk, ja, ja, ja. Van het Oostenrijkse Habsburg. Ja, maar het is het soort vraag die ik dan stel. En dat roept meer vragen op dan antwoorden. Dus ja. Wij gaan dan... daar zijn we ook maar slechts een deel voor natuurlijk uitleggen. Wij zijn graag luisterende mensen naar klassieke muziek.
2: Ja. Dus we gaan luisteren naar Taras Bulba van Leos Janáček. Dat is een rhapsody voor orkest en bestaat uit drie delen. Smart Androljova is het eerste deel, Smart Ostapova is het tweede deel en het derde deel is Proroktvi Smart Taraza Bulbi.
0: Geloof je op je woord?
2: Waarschijnlijk verstonden Tsjechen mij even min.

0: Jan Haatjek.
1: Met ik vind het wel een coole titel, wel. Taras Bulba. Taras klinkt heftig, hè? Klinkt zwaar.
0: Gelijk een stier.
1: Ja, ik heb ook een stier gevecht.
0: En Bulba is een beetje gelijk een stel kloten.
1: maar Bul, je hebt een toro en je hebt een bul. Taras Bulba. Bul is stier en toro is stier in Spaans.
2: Maar eigenlijk, ik heb het opgezocht.
1: De stem van het verstand.
2: Ik heb niks gevonden over stieren toen ik het opzocht.
3: Wel over kloten.
2: Nee, ik ook niet. Ik heb opgezocht en het is een werk van Nikolai Gogol. En dat gaat dus over het hoofdpersonage met die naam, Taras Bulba. En hij is dan een kozak en hij ging dan met twee zonen van hem en nog andere kozakken ten strijde trekken tegen Polen. En dat werk werd meerdere malen verfilmd en ook, lag ook aan inspiratie van verschillende andere werken, van zo'n muziek of zo.
3: Ja. Ah ja, dingen. Je wilt zeggen dat er ook nog in heel andere vormen is geadapteerd, andere muziekstukken. Mm-hmm. Nog andere dingen als muziekstuk, ook theater, film of?
2: Meerdere verfilmingen. Hmm. Ik kan nog eens kijken of ik iets anders zie. Ik had even de Wikipedia erbij gepakt.
1: Ondertussen wel even kunnen we nog zeggen dat het is geschreven, las ik begin vorige eeuw, rond 1915, 1918. Dus ook
3: het muziekstuk of
1: het muziekstuk van Janáček.
0: Oh, die Tsjechen zijn wel leuk, die hebben het er niet op gezet.
1: En dat maakt het natuurlijk ook met de revolutie daar in Rusland enzovoort wel een heel woelige periode. Maar dus, ja, Gogol, dat was dan een Rus, eigenlijk een Oekraïner. Ze noemden het Klein Rusland toen.
3: Dat is de schrijver van Taras Bulba.
1: Ja, dat is dan weer de schrijver. Eerste, ja, zou kunnen zeggen, grootste proza-schrijver van Rusland. Tragisch verhaal, jong gestorven. Het was een beetje, ja, we mogen dat wel zeggen, een beetje koekoe. Maar helemaal volgens de romantische traditie. Hè. Die Gogol, die zag ze vliegen, die heeft dan ook in een manier een stuk verbrand. Een tekst dat hem geschreven had en later had hem daar weer spijt van. En een heel onrustige ziel, is dus naar Rome geweest, naar Parijs geweest, overal gewoond. En dan vond hij dat hij zondig geleefd had, dan moest hij naar Jeruzalem. En dan daar zwaar teleurgesteld van teruggekomen omdat hem helemaal geen bevrijding of wat, niet het licht zag. Totaal uit alle kwalen, depressies en toestanden. Uiteindelijk heeft hij zich dan doodgehongerd in Moskou. Ah. En daar gestorven. Maar dus ja, echt de pure romantiek, de tragiek van de romantiek natuurlijk. En dan ja, het verhaal wat staat hier. Dan had hij inderdaad van de Kozakken, hè, een groot traumatisch nationalistisch verhaal. Al met veel dood en vaders die zonen vermoorden en zo.
0: Wie zijn die Kozakken eigenlijk?
3: Mm-hmm. Dat zijn toch de ruiters van de Russische leger, hè?
1: Beetje
3: elite ruiters, denk ik. Of gewoon echt wel...
1: Echte dikke nikken.
3: Dikke nikken, ja.
1: Want paraderen, dat was hun hoofdjob. Maar als ze vochten, waren het een beetje guerrilla-achtige types. Dus die...
3: Dus heel zelfstandigheid dan, of?
1: Beetje, ja, zou je kunnen zeggen. Ja, poeploren zat altijd. En een beetje laf, hè. Want met reguliere legers waren zij degenen die dan in de bosjes guerrilla aanvallen deden. En direct terug weg waren.
3: Ambush predators,
1: dat is het woord.
3: I like it. Dat is ook zo een beetje mijn rol in het leger, denk. Wachten in een bosje en eens checken.
1: Moet je gaan vissen ook.
3: Ja. Vallen, het zitten deze is toch? Ja. Ja, dat is echt boeiend. Ja. Iedereen zijn hobby.
1: Ja, hoe kom je anders aan je vlees? Nee, dus jij hebt dan opgezocht welke andere toneelstukken of zoiets dat er dan nog waren. Oh, ooit.
2: Ik zag wel ergens een lijst van andere referenties. Zo in populaire cultuur van alles. Iemand die een paard daarnaar heeft vernoemd.
1: Taras Bulba.
2: Ook in een computerspel ergens. Meerdere.
1: Ja. Ja, Taras Bulba, daar zou je sowieso direct al een kozakkenspel van kunnen maken. Een film ook, films?
2: Vrij grote lijst.
1: Oké.
3: Ja. Ja, moeten we niet allemaal opzoomen, zeker. Nee. We weten dat je het kunt vinden.
1: Ja.
3: Dus wie interesse heeft, zoek het op.
1: Ja. De Suske en Wiske en de Tarabulbas en dan de kampioenen met de Tarabulba enzovoort.
3: Ga maar, doe het zelf.
1: Ik had ooit eens een verschrikkelijke rotklus voor een doe-het-zelf-zaak. En ik had daar natuurlijk geen enkel antwoord op het einde van die rotzaak. Van, weten we, doe het zelf. Goed. Janacek, was dat het volledige stuk, Jan? Wat we,
3: het volledige stuk hoort, ja.
1: Ja, dus was één plaatkanten eigenlijk.
3: Ja, ik kon even rap van gedacht veranderen. Dus, ja.
1: Dat kan.
3: Babbelt even verder. Ik kon eerst die aan de plaat liggen. En niet degene. Niemand weet wel over bepaalde dekken tape, maar dat is de bedoeling.
1: We zwijgen erover. Nee, ik vond het wel een heel filmstuk eigenlijk ook. Iets minder pathetisch en jingle-bommel-knaller dan je zou verwachten van een Slavisch componist die met de Kozakken verhalen en dood en vadermoord en zo.
3: Ja, dat valt heel erg mee. Je hebt zo van die Slavische componisten, je ook heel de reeks. Je er
1: spectrum.
3: Smetana, oh, ik ken hem niet hoor, maat. Ken je dat niet? Van de Moldau? Ja. Mijn Vlast is daar, uh-huh. Mijn vaderland. In de Moldau is al een heel bekend stukje van. Uh-huh. Oh, man. Oh. Fuck it, man.
1: Oh. Jan, krijg je moeilijk boos, maar nu is het een ogenschietenvuur.
3: Oh, nee, dat is echt saai. Saai. Mijn vaderland, dat is hier een tijd zo... Dat is gewoon... Dat is ook met die programma-muziek, waar dat ook een heel... Elk

0: ooit te horen krijgen?
1: Ja,
0: of,
1: ja. Ik vond het gewoon beter in een andere volgorde.
0: Oké, okay, oké.
1: Okay. En ja.
2: Ik kan even luisteren. Het schorrelde niet.
0: Ja, voor beluistering. Wat zouden we doen? Zouden we hem gewoon laten spelen en achteraf er iets over zeggen?
2: Ik wil ook wel zeggen wat dat is, hè.
0: Oké. Okay. Verrassing.
1: Vast, hè. Staat er klaar.
0: Mm-hmm.
1: Dus ik heb nog muziek bij.
0: Oké. Okay. Wat een verrassing.
1: Nee, de reden is, ik heb twee cello-concerto's bij en ik was juist aan het denken van, als ik nu eerst volgende speel, dan speel ik twee cello-concerto's na elkaar.
0: Ah, oké.
1: Okay. En, ja.
0: Wij houden van afwisseling en contrast.
1: Contrast doet dingen beter overkomen dan alles op dezelfde grijze achtergrond te zetten. Hè. Mm-hmm. En ik heb dan gekozen voor eerst even een cello-concerto van Aram Khachaturian te spelen. Mm-hmm. Daar weten we al alles over, die hebben we al gehad, die van die eerste aflevering, dus daar moeten we niks meer over vertellen. Eens we allemaal onthouden.
0: Overhoring volgt.
1: Het is geschreven in 1946, in deze. We gaan er een uitvoering luisteren door het Nationaal Opera Orkest van Monte Carlo, gedirigeerd door Eliahu Inbal. En de celliste is een Christine Walewska. Aram Khachaturian is een Armeense componist. Armeense Sovjet-componist eigenlijk.
0: Ik ben toen nog, ja.
1: En de vorige keer hebben we gespeeld, we hebben toen Suite van Gaiane gespeeld. Heel bekend ballet,
0: ja.
1: Dat iedereen kent van de sabeldans dat erin zit.
0: Ja.
1: Heel boeiende componist, hè.
0: Georgië, hè. Geboren.
1: Ja, dat kan. Ja, het is inderdaad niet altijd op hetzelfde pisje gezeten. Hij is van Armeense afkomst. Nee, maar Georgië, waar komt jij dan mee? Hij is in Tiflis geboren. Tiflis.
0: Tbilisi, Georgië? Ja, ik zie het hier ook maar gewoon
1: staan. Ja, bij mij stond het Tiflis Armenië.
0: Oh, oké.
1: Okay. Ah ja, maar... Wacht, hè. Dat is misschien vandaag Georgië en toen Armenië kennen.
0: Dat kan heel snel gaan daar. Ja. Ja.
1: Boah, in ieder geval. Wel aan de test. Hij werd geboren... me niet. In Tiflis in ieder geval.
0: Ja, hij werd geboren dichtbij Tbilisi, de hoofdstad van Georgië, in een arme Armeense boekbindersfamilie. En hij was al heel vroeg gefascineerd door Armeense, Georgische en Azerbeidzjaanse volksmuziek. De Khachaturian.
1: Khacha.
0: Dat is een goede café, nou. Die jongen, gaan we hier een pakje in die Khachaturian?
1: Just, ja. En als je dan thuis komt, dan kun je ook niet meer uitspreken wat je gewist hebt gevraagd.
0: Of just die gewoon een ketje. Je
1: kunt alleen maar dat zeggen.
0: We gaan eens luisteren.
1: Ja.

0: Dat was nou eens echt een einde, hè?
1: Ja, hè? Soms kun je het echt... Soms ook niet. Soms zitten we in die klassieke stukken, dan denk je en dan... Tadam! Tadam! Tadam! Ja, ja, nee. Plezant. Ook niet... Het is een beetje... Ja, dromerig. Als je het volgt, je glijdt de hele tijd mee, zo, hè. Maar het waren drie stukken in theorie, hè?
0: Drie delen. Waarvan we net de twee laatste delen aan elkaar hebben gehangen. Dus het eerste deel was gewoon een allegro moderato. En het tweede deel was de andante sostenuto, die dan opgevolgd werd door de allegro abbattuta.
2: Mm-hmm.
0: En dat is...
1: Ja.
0: Wat was dat nou weer?
1: Abbattuta.
3: Iets van in de maat spelen of zo.
1: Ja. Dus het is dan... De muzikale term daarvoor is... Allegro is eigenlijk gewoon een tempo.
0: Snel levendig, heel courant.
1: Snelheid. En die batuta, dat wordt dan gezegd dat je moet dit echt strak in de maat spelen. En dat is dan meestal om een contrast te hebben met wat lossere stukken ervoor of daarna. Maar dat je dus echt weet als muzikant of dirigent van ja, deze moet echt wel tjak, tjak, tjak. En dan ja, dan zoek je dat wat op en dan kom je snel in Italië terecht natuurlijk. Want de associaties tierden hier welig rond. De beats van Battuta, beat.
0: De maand is slagen, beating.
1: De baton van de dirigent dan ook, maar ook van onze liefste vriend politieagent. Dus agent, dirigent, ze hebben alle twee een baton. de majoret, die heeft ook een baton bijvoorbeeld. En dan, ja, dan hebben we het even, dat zou dan helemaal uiteraard in het van het Latijn komen, dat er een... baton aan de bodem is van de beat.
0: Je hebt ook de batterie.
1: De batterie?
0: Het drumstel.
1: Just. En de batterij, dat is ook dat is de artillerie, is dat eigenlijk? Een batterij.
0: Je hebt ook in het leger ook batterij, dat is juist.
1: En in een telefoon.
0: Baton-telefoon.
1: Nee, goed, dat was een opname uit Café Cacciatorian. Ja. Het is zo plezant om dat in het Antwerps te zeggen. De Cacciatorian. Dat is een Falcon plan, hè. En het stukje heette, zeg het nog eens even.
0: Het Cello Concerto.
1: Simpel.
0: Cello Concerto van Aram Cacciatorian, geschreven in 1946.
1: Mm-hmm.
0: We hebben nog een cello concerto klaarstaan. We hebben eigenlijk een beetje vertoe. We gaan eerst nog een vioolconcert van Stravinsky spelen.
1: Oké.
0: Een vroege stereo-uitgave van Philips. Die hebben de bekende, Bordeaux-labeltjes. Die als plezant bijeffect hebben. Dat die afgaan op je papier, dus je ziet al op voorhand. Ik heb een oude Philips te pakken.
1: Oké. Jan toont de binnenhozen, witte papieren binnenhozen. En dan inderdaad is er zo'n vage Bordeaux-cirkel in het midden op te zien. Puur van het afgeven van de kleuren eigenlijk.
0: Ja, en dan hebben die echt zo'n heel wijd gespreid hi-fi stereo logo onder de groep. Echt, dat is van een tijd dat alles nog in mono en stereo werd uitgegeven.
1: Ja, ja, ja. High fidelity. Oké, goed. Luisteren. En ja, sorry, ik heb misschien de luisteraar wel, maar ik niet. Zeg nog eens even wat we gaan horen.
0: Ah, is dat belangrijk of wat? Dus we gaan naar het vioolconcert in Regenrood luisteren van Stravinsky. Uh-huh. Gespeeld door een monument van de violist David Oistrijk. Uh-huh. Mijn broer, Igor. En het Orchestre des Concerts L'Amoureux, gedirigeerd door Bernard Haitink. Dat zijn allemaal monumenten van muzikanten. Hè.
1: Ja, ja.
0: Het stuk is gecomponeerd in 1931 en opgedragen aan Samuel Dushkin.
1: Oké.
0: Ja, en het bestaat uit vier delen. Een toccata, het eerste aria, het tweede aria en een capriccio.
1: Oké. Let's go for it. Nee, heerlijk smullen. Mooie keuze alweer, Jan.
0: Astrid.
1: Astrid heeft de keuze gemaakt. Sorry, Astrid. Och, Jan, wat weet jij ervan? Het is Astrid die...

0: Stravinsky.
1: Stravinsky?
0: Nou.
1: Wel direct herkenbaar, hè. Stravinsky.
0: En de goede luisteraars hebben ook gehoord dat hij daar ergens Renard geciteerd in zijn eigen stuk. Ja, dat is ook een stuk van hem. Ik ken ook iedereen, heb al twee keer gespeeld. Dus voorbij.
1: Okay. De luisteraars zouden het een beetje moeten gaan kennen, denk ik wel. Stuur uw gele briefkaart naar uzelf.
0: Ja. Oké. Ja. Dus dat was vioolconcert in Regrood. Dat heeft David Oistrijk op de viool. Orchestre des Concerts Lamoureux. Was het orkest met Bernard Haitink.
1: Ook al, de monumenten waren dat.
0: Dat zijn wel monumentale artiesten, ja.
1: Ja, dan zijn we een beetje aan het laatste stuk ongeveer. Ja, van,
0: dat gaan we niet meer, geen mannen meer kunnen afspelen.
1: Want die Rambetaantrik van Klankenberg is er al.
0: Maar we gaan luisteren naar het cello-concert in Miklein, opus 58 van Sergei Prokofiev. Mm-hmm. Ook driedelig, een andante, allegro giusto en allegro Temo, thema con variazioni. Mm-hmm. En dat is eigenlijk dezelfde plaat als dat we Cacciatore hebben gehad. Dus dat is ook Christine Walewska op de cello, het Nationaal Opera Orkest van Monte Carlo, gedirigeerd door Eliyahu Inbal. Mm-hmm.
1: Ja, wat was het thema? Het thema was de keuze van Astrid.
0: Ja.
1: Dat waren strijkers, eigenlijk, vooral.
0: We hebben een vioolconcert, twee celloconcerten en een rhapsody.
1: Ja, met ook wat strijkers erbij. En toch wel ook alweer, om het simpel te zeggen, oostblokkerig, Slavisch.
0: Ja.
1: Ik denk dat bijna allemaal van Slavische oorsprong onze...
0: Stravinsky is een Rus, Prokofiev is een Oekraïense Rus, Kacheturian is een... Een Armeense Rus. Een Sovjet eigenlijk, moet je zeggen. Hè?
1: Ja.
0: Wie hadden we daar nog?
1: Die naam? Hebben we nog een Tsjech?
0: Janacek.
1: Ja. Dus zie eens, we hebben een thema en dat hebben jullie dan gehoord. En daar zult u het mee moeten doen.
0: Koen heeft het thema gevonden.
1: Dat is altijd spannend. Jullie doen niet zomaar iets, hè? Dat weet ik wel. Daar zit iets achter.
0: We zullen eens luisteren, nee, want het stuk is eigenlijk lang en we kunnen het niet meer afhoren.
1: Dus dan moeten we even kijken naar meneer Klankenberg.
0: Nee, die geeft niet af.
1: Die geeft niet af.
0: Ja, gelijk.
1: Gelijk heeft hij. Dus tot de volgende keer. Hè.
0: Oh.

Philip Otterbach, When the Fish Travels. En dit wordt somnambulist, ook met een vis. Ooit nog een programmamaker hier op deze eigenste radio. Somnambulist.

Hierna Mills Art, een project van Jeff Mills. Every Dog Has Its Day is het album nummer volume 5. Big City Fish.

We maken ook tijd voor de Spaanse visserman. De Spaanse visser. Of de fisherman pescador. Nummer van Caldera.

kort nummer van hun album Sky Islands. En die wordt Lamptey, Fish and Fungi, Komi Ke Kenam.

0: Een track uit de compilatie Super Funky Afro Breaks. Fish and Fungi, Komike Kenam, Lamptey. Hierna Owini Sigoma Band, Deep Kisumu Fish. Komt er nu aan.
1: Rumba, Swala, Kanyo.

Fisherman's Friend. Around the world with the hypothetical prophet. En dit nummer vat heel het programma samen. Fish Music, Suzanne Ciani.

Suzanne Ciani. Een Record Store Day release in 2017. Fish Music. Steve Hillage houdt het gewoon op Fish.

Zo dadelijk Nobukazu Takemura. Let My Fish Loose. En dat is een Aphex Twin remix.

Nobukazu Takemura in een FX Twin remix. Let My Fish Loose. En hier nog net op tijd gevonden. The Hidden Orchestra. Fish Painting.

The Hidden Orchestra, Fish Painting. En zo werd het bijna 2 uur hier op Radio Centraal. The Door into Summer. En zij brengen Big Fish is My Favorite Dish.

Michel Gonnet, Goldfish. En dit is Oddfish van KRTS op het Project Moon Circle label.

KRT is Otfish. En wie wil er een visje zijn? I wanna be a fishy. Thomas Veelman.

toch wel vrolijke Andrew Kirichenko. En dit zijn Mike en Rich. Mike en Rich, Jellyfish Mix 2.

Mike Paradinas en Richard D. James samen onder de naam Mike and Rich Jellyfish Mix 2. En tot slot nog Pixelord Fish Touch. Binnen 2 weken terug een Klankenbergen van 1 uur tot 2:30. En zo dadelijk de Final Frontier. Tot binnen 2 weken.

Mary Lou Williams samen met de Ray Charles Singers. Saint Martin de Porres, dat was een mulatto-heilige uit de 17e eeuw. Mary Lou Williams en samen met bassist Brian Torf live at the Cookery. En Cookery was een hamburgerrestaurant annex jazzclub aan University Place in New York, waar Miss Williams piano speelde tussen 20 uur en 1 uur. Ongeveer 3 maanden aan een stuk. Het laatste nummer, All Blues van Miles Davis, Mary Lou Williams samen met Buster Williams, bas en Mikey Roker op drums. Dat kwam uit Free Spirits. Een pianiste die sterk werd beïnvloed door de elegante pianobeheersing van Mary Lou Williams was Gary Allen. Samen met het Trio Tree, Oliver Lake, Reggie Workman, Andrew Cyril, Ghost of Love. Dit is de Final Frontier.

Her Steps Got Drunken Mary en Mary on Sunday. Het verhaal van de dronken, dakloze Mary die op zondag toch naar de kerk waggelt. Met dezelfde ritmesectie als in het vorige nummer, Reggie Workman Bass en Andrew Cyril op drums. Barney Whelan en Alain Jean-Marie, Latin Alley.

Bernie Willen en Alain Jean-Marie Latin Alley. Concertopname gemaakt op het Festival de Cully in Zwitserland, 23 maart 1991. Latin Alley, een compositie van pianist Alain Jean-Marie. John Lurie en zijn vrienden, The Lounge Lizards, Scary Children.

Team from For Ernie, zo is het. Een nummer geschreven door de quasi-onbekende jazzgitarist Fred Lacey naar aanleiding van het overlijden van saxofonist Ernie Henry. Hier in de versie van Jacques Pelzer met een volledige Belgische bezetting. Philippe Catherine gitaar, Philippe Aerts contrabas en Bruno Castellucci drums. Jacques Pelzer uiteraard op saxofoon. Er is ook een mooie versie van Team For Ernie terug te vinden op Soul Train, het album van John Coltrane. U luistert nog steeds naar The Final Frontier en doet zo Macatini, Omniyama.

Ndodozo Makatini. Omniyama. Omniyama betekent zwart in de taal van de Zulus van Zuid-Afrika. Het Amsterdam String Trio. Ernst Klerum op bas, Maurice Horshuis viool en Ernst Reiziger op cello. Le Tombeau de Jean Nico, een compositie van Maurice Horshuis.

Het Amsterdam String Trio, Le Tombeau de Jean Nicot. Jean Nicot is de patroonheilige voor de nicotineverslaafden. Hij was Frans ambassadeur in Portugal en hij hielp Catharina de Medici, hielp haar van haar hoofdpijn af met een tabakkuur. Het woord nicotine is afkomstig van zijn naam. Het Amsterdam String Trio was dat. We eindigen met Olivier Messiaen. Het zesde deel uit Vérégard sur l'enfant Jésus. Het werk werd gecomponeerd in 1944 en het wordt hier uitgevoerd door Robert Grollo. Par lui, tout a été fait. Le regard de son père. Dat was de Final Frontier. Graag tot een volgende keer.

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5

Wing C, the live coding radio show on Radio Center.

Bonsoir, goedenavond en welkom bij deze nieuwe aflevering van De Staat van ons Onderwijs in een zomerkleedje. Vandaag terug enkel muziek en veel muziek. En ik heb een soort van ratatouille meegebracht, want het is tenslotte zomer en dan kan ratatouille nog alles lekker zijn. Vanuit de veronderstelling natuurlijk dat er überhaupt iemand luistert in de volle zomer en er iemand thuis is ook.

Trisomie Ventia uit Frankrijk met Is Anybody Home. Altijd heel mooi om mee te starten wat mij betreft. Is Anybody Home? Wel, ons moeder alleszins niet. Tenminste, als je het vraagt aan Doris Day en Frankie Lane. Zij zongen Sugarbush in 1952, meer dan 70 jaar geleden dus. Oh.

Sugarbush, misschien herinnert jij het je ook nog vanuit de jeugdbeweging destijds, omdat dat een van de favoriete liedjes was. We blijven in de zangerige sfeer met Charlotte Genet en daarmee gaan we terug naar Frankrijk uiteraard. Je chante...

Je chante was dit van Charlotte René uit Frankrijk. We blijven in die zuiderse sfeer en gaan we nog wat dieper zuidwaarts om in Italië terecht te komen. En een van de chansonniers, wat een moeilijk woord, vandaar die ik wel kan smaken, is Tenco, Luigi Tenco. En hij heeft een nummer, Mi sono innamorato di te, wat zoveel betekent als ik ben verliefd op jou. Maar in het Italiaans klinkt het zoveel mooier.

Tenko was dat met Mi sono innamorato di te, of de Ik ben verliefd op jou. Stephen Brown van Tuxedo the Moon heeft een plaat opgenomen met integraal bewerkingen van nummers van Tenko. Want ja, ze hebben tenslotte een aantal gemeenschappelijke trekjes. Van die plaat van Stephen Brown draai ik graag V-Dry, V-Dry. Een nummer dat Louis Tenko dus schreef, opgedragen aan zijn moeder, omdat hij dacht dat hij zijn moeder toch wel ontgoochelde met te kiezen voor een zangcarrière. Maar Stephen Brown maakte er dus deze bewerking van. Wando.

0: Stephen Brown was dit met V-Dry, een nummer van Tenco. We keren terug naar Frankrijk en wie ooit de weg heeft gevolgd van Parijs naar Menton, die zal wellicht de RN7 herkennen. Goed nationaal set. Wel, de Honeymoon Killers, de Belgische groep de Honeymoon Killers, of Les Tueurs de la Lune de Miel, hebben ooit een grappig nummertje gemaakt over die goed nationaal set.
1: De toute la route de France, d'Europe, celle que je préfère, c'est celle qui conduit. En auto, stop.

0: Franse synthpop was dat van Mikado met Romance en daarvoor hoorde je Cathy Claret met Le Lune au Soleil. Van Frankrijk begeven we ons naar Duitsland en daar komen we Kraftwerk tegen.
1: 1, 2, 3, 4.

Kraftwerk was dit met Stauffensterpuppen, wat, als ik het goed geïnterpreteerd heb, zoveel betekent als etalagepoppen. Die etalagepoppen waren terug te vinden op het album Trans-European Express van Kraftwerk uit 1977. Als je die sound hoort, is het nog altijd zeer eigentijds en bijzonder dat zij op dat moment dat soort geluiden uit hun synthesizers kregen. We blijven in de synthesizermuziek, een soort van Belgische reactie op wat Kraftwerk deed, en dan komen we terecht bij Telex. Telex met Moscow Disco.

Moscow Disco van Telex met onder andere Marc Moulin, Michel Moers en Dan Laxman. Van Moskou gaan we nog wat verder naar het oosten en komen we in Japan uit bij de Yellow Magic Orchestra. Zij brachten muziek uit die wat mij betreft als een soort van Japanse variant van de Europese futuristische pop kan genoemd worden. Je hoort ze hier met Rydeen.

Yellow Magic Orchestra was dat destijds. Een groep waar ook Ryuichi Sakamoto bij zat. En zoals je wellicht weet is herhaling de basis van de wetenschap. En een boodschap die we niet voldoende kunnen herhalen is deze die Heaven 17 bracht. We don't need that fascist groove thing. Het nummer werd destijds uitgebracht als een kritiek op het rechtse politieke klimaat, op de Britse regering en ook op de Amerikaanse president Ronald Reagan. De naam van de president is ondertussen anders, maar of het zoveel beter is geworden allemaal, dat laat ik in het midden of nee, daar twijfel ik zelfs niet aan. Vandaar herhaling, herhaling, herhaling. We don't need this fascist groove thing. Heaven 17.

Bettina Kaster was dit. Ze wordt ook wel eens de Hildegarde Knef van de underground genoemd. En anderen vergeleken haar dan weer met Marlene Dietrich, Nico of Marianne Faithfull. Maar zij was vooral Bettina Kaster. En je hoorde haar in haar roep Malaria met Celtus Clarus Wasser. Zij is een paar maanden geleden overleden, maar heel veel heb ik daarover niet gehoord. Terwijl zij wel heel betekenisvol was voor de Duitse scene. En zij identificeerde zich het begin van deze eeuw als non-binair en zij was ook wel het boegbeeld van de Duitse queerbeweging. Zij zou wat mij betreft dus meer aandacht mogen krijgen dan dat ze doorgaans krijgt. Maar uiteraard is er Radio Centraal om dat allemaal recht te zetten.

Ja, wellicht ken je deze klassieker van Barrett Strong, Money, That's What I Want. Maar wist je ook dat de Flying Lizards daar een bewerking van gemaakt hebben? Zij hebben de wereldhit volledig ontmanteld en weer opgebouwd alsof het een experimenteel kunstprojectje was. De Flying Lizards.

We eindigen vandaag deze uitzending in België met een groep die in het Leuvense ontstaan is, Neon Judgment met TV Treated. Ik hoop dat je van het ratje toe genoten hebt. Zo niet, dan is dat spijtig voor jou. Ik heb er in ieder geval wel van genoten. Mij hoor je terug met een volgende aflevering van De Staat van ons Onderwijs in een zomerkleedje in augustus. Tot die tijd, veel plezier met alles wat je doet en vooral ook bij het beluisteren van uw favoriete radiostation

0: Miramar. Hallo, hallo. Goedenavond Antwerpen, goedemiddag Mexico, goedemiddag ook in Cuba, Havana. Wij zijn hier weer al de zomerste dag van Antwerpen, 29 graden tot nu toe, denk ik. En we zijn ja, hier weer al de Puma van Vlaanderen. Speciaal voor jou, mama's. Ja, alles goed. Lekker weertje de laatste dagen. Misschien een beetje te warm voor de Belgische gemiddelde temperatuur, zou ik zeggen. Maar zeker voorbije weken extra warm en hot en sexy dankzij de week van de Pride. En van alles dat daar in de stad is aan gebeuren, veel beweging, veel concerten, veel te doen. Zomer van Antwerpen, concerten in elke plein, van alles en nog wat. Ja, ja, toch wel lekker. Ja, ja, dames en heren, welkom de Puma van Vlaanderen, het beste radioprogramma van Vlaanderen en de Lage Landen. Ik ben Roquan Santos, met veel plezier vandaag de jubileumpresentator. En dames en heren, ja, als jullie hebben het al gezien in onze bericht in Facebook, die de wereld heeft doorgekruist. Wij zitten vandaag met twee speciale gasten. En jullie hebben al als introductie een van hun eerste nummers geluisterd. Dames en heren, applaus aan de andere kant van de micro's. Willy en Wally. Yeah, applaus. Ja.
1: Goedenavond.
0: Yeah, alles goed? Ja, ja, ja, alles goed, alles goed, alles goed. Welkom, welkom.
1: Dank u wel.
0: Ja, Willy en Wally. En ik moet altijd heel aandachtig kijken, dames en heren, want ik ga achtergrond informatie aan jullie vertellen. Ik heb hier voor mij twee Cubaanse broers. Dus dat zijn...
1: Tweelingbroers.
0: Tweelingbroers, inderdaad. Afkomstig uit Cuba. Dus ja, Havana, ja, ja. Ik ga toch wel, dus moeten we wel goed opletten. Gelukkig, Willy heeft een bril en Wally heeft vandaag geen bril. Dus dat kan ik wel niet vergissen, want jullie kunnen niet geloven hoe identieker deze gasten zijn. En dat is dubbel potentieel voor creativiteit en muziek. En ze zingen, ze dansen, zeer creatief. We gaan vandaag toch wel even... maar wel, ik ga stoppen met babbelen en eigenlijk, ik geef de microfoon aan jullie... jongens, en ik heb het u al verteld, in het begin van het programma mag het in het Spaans, mag het in het Nederlands, in het Engels, voel je vrij.
1: Ja, in Spaans
0: mag
1: ook?
0: Niet uit. In Spaans ook, natuurlijk. Ah, natuurlijk, wow. Want dat is de bedoeling wel van de Puma van Vlaanderen.
1: Oh, de mensen moeten een beetje Spaans oefenen.
0: Ja, ja, ja, tuurlijk. Tuurlijk, tuurlijk. Dus vertel het eens. In eigen woorden, zullen we Wally beginnen? Wally, vertel eens.
1: We zijn Willy en Wally, un grupo moderno, moderne format. We doen beetje van alles, salsa, bachata, reggaeton, merengue. En ons ook met choreos en beetje van alles, percussie, DJ.
0: Oké, okay, oké. Okay. Ja. Al lang bezig in de muziek.
1: Ja.
0: Ja, ja, ja. En hoe lang wonen jullie in België?
2: Oei, lang geleden.
0: Lang geleden. Je had al een hele carrière, ja?
2: Ja, sí, llevamos aquí más de 20 años.
1: Me dan 20 jaar.
2: We zijn meer dan 20 jaar. Bezig met de altijd met de muziek. Altijd met de Latino bandjes hier in Antwerpen. En dan ook met... Tengo un mensaje aquí por el teléfono. Después de tanto tiempo trabajando aquí con músicos, orquestas y grupos latinos, pasamos a ser parte también de Belle Pérez, donde estuvimos 13 años actuando con ella. Dirty Jar, Belle Pérez, Overall,
1: de 20,
2: 20 Festival, Ahoy,
1: Sport Palace,
2: Sport Palace, Loto Arena.
0: Wow, wow, wow.
2: In de beste plaats van
1: België en Nederland.
0: Oké, okay, cool.
2: 13 jaar met haar aan theater, tour ook. En dan we hebben ook ons project
1: begonnen.
2: Ja, ja. En dan was Team Latino en dan Willy Wally, nu Willy Wally.
0: Team Latino en nu is Willy en Wally. Jullie componeren hun eigen muziek, La Musica.
1: Ja.
0: Ik ga snel vertalen naar onze luisteraars die geen Spaans spreken. Manneke, ze gaat al gezegd, snel cursus leren. Maar dus, Willy Wally zijn ongeveer 30 jaar al in België, heb ik gehoord.
1: Meer dan 20 jaar.
0: Meer dan 20 jaar, sorry, 20, 20. Ja, gekomen hier door de muziek en ondertussen toch wel al een carrière opgebouwd, met verschillende mensen gespeeld. En jullie hebben het al gehoord, een van de grote vertegenwoordigers van de Latijns-Amerikaanse... Nee, van de Latin Pop zou ik zeggen beter. Hè. Bella Perez, lang getour, meer dan 13 jaar.
1: En Willy ook met internationale ook.
0: Met internationale artiesten.
1: Met Ricky Martin.
0: Met Ricky. Ricky, oh, I love you, Ricky. Ja, all right, cool, cool, cool. Maar zijn jullie... Hoe lang is dat, kunnen we spreken van Willy en Wally dat zeggen van... Ja, kijk, we stoppen. Jullie hebben gezegd Team Latino. Ja. Nu zeggen we focus gewoon met ons twee. Een goede
1: ja,
0: combi.
1: Ja, vroeger we hebben een andere format. Ook met Cubaanse matches. Ja, we willen iets meer van ons. Snap je? Dat we zijn voor
2: de band.
0: In front van de band. Front, ja,
1: en,
0: ja,
1: snap
0: ja,
1: je?
0: Ja.
1: We kan zingen en dansen. Ja, we willen onze echte dingen doen. En daarom is Willy Wally begonnen.
0: Ja, ja. Originaliteit zoeken, ja. We hebben een nummer geluisterd, Solito. Dat is bachata.
1: Ja.
0: Bachata muziek. Want...
1: romantic.
0: Die programma's zijn ook allemaal kenners. Maar we moeten af en toe toch wel uitleggen het verschil.
1: Tuurlijk.
0: Dus Latijns-Amerikaanse muziek is meer dan panfluit. Dit is een bachata ritme.
1: Ja.
0: Maar jullie komen uit Cuba... Mm-hmm. En in Cuba hebben jullie ook daar muziek gestudeerd. Bachata komt ook van Cuba?
2: Nee, dat komt van Santo Domingo. Maar in Cuba se escucha también...
1: van alles luisteren.
2: Se escucha bachata. Y bueno, nosotros hacemos bachata, un poco merengue, un poco de todos los ritmos.
1: Voor alles publiek.
2: Combinatie voor allemaal, snap je?
0: Ja.
2: Andaron... we hebben die bachata gedaan ook.
0: Jullie zijn geen vierkante. Dus nee. Open mind, bachata muziek.
1: Ook we doen ook covers van bekende zangers als Bruno Mars, de Black Eyed Peas.
0: Alright,
1: we doen ook in de Latin versies, snap je?
2: Onze
1: versie. Dat mensen kennen de liedjes.
0: Ja, tuurlijk.
1: Dat zijn via voor de mensen meer... dicht van ons, snap je? In de concert.
0: Oké. Goed bezig, mannen. Welkom, Willy en Wally, hier in de studio. Ik ga van jullie nog een nummer draaien. Tiki.
1: Tiki. Tiki.
0: Wat is dat, Tiki?
1: Dat is een beetje rock-pop. Tiki is, dat zijn dingen dat je kan krijgen.
0: Een Tiki.
1: Een positief dingen dat je kan krijgen van...
0: Ah, ja, ja.
1: Snap je? Een Tiki, algo que se te puede pegar. Un virus... En el cuyo virus, snap je, dat je kan dansen of...
0: Oké, zoals een infectie, zou ik zeggen.
1: Infectie, ja. Je krijgt een infectie. Positief infectie.
0: Een positieve infectie, cool.
1: El Tiki.
0: Oké, we gaan even luisteren naar El Tiki. Ja, dames en heren, jullie luisteren naar Puma van Vlaanderen. Ja.

0: CDBO, baby.
1: Ja, de infectie heeft me gepakt. Tiki tiki. Wow, ja, coole nummer. We waren wel net bezig. Een beetje invloeden. Los Juanes, zei je.
0: Ja.
1: Ja, ja, ja. Ik hoorde ook wel ook een soort xylofoon in de achtergrond.
0: Ja.
1: Ja, ja. Dit nummer bijvoorbeeld ook opgenomen met vrienden. Oh, luisteren wij echte muzikanten of is met veel synths en zo?
2: Ja, die was via Francesco Palmeri. Hij was een goede vriend van ons. En was vroeger ook muzikant van Bele Perez.
0: Oh, schreven voor Bele ook.
2: Hij was ook. Bele was bezig met de liedjes. En dan we hebben nog met hem drie liedjes gemaakt, solito. El Tiki y no gente
0: mi vecina.
2: Mi vecina.
1: Okay, okay.
2: Ah, hui producer and guitarist. Ah, hizo un hui friend from us. Ah, me hemos heaven di di liche gedan.
1: Okay.
2: Ah, me hem samen in we spelling up de concert so van I Palmeri es san
1: okay,
2: san
1: okay.
2: Group we spelling up me hem songs.
1: All right. Ja, yeah, cool, yeah. Cool. Ja. Yeah. Dat is natuurlijk wel connecties dat jullie hebben hier onderweg gemaakt. Maar als jij kunt ons vertellen, Willy, denk je, hoe ben je hier naar België gekomen? Natuurlijk, ja, met de lucht, met de vliegtuigen. Maar ben je hier gekomen voor een tournee, heb je me gezegd? Ja. Ja.
0: Dat is een lang verhaal.
2: Ja, ik heb naar hier gekomen met een Cubaanse orkest. Voor een tour in Benelux voor 3 maanden.
1: Aha.
2: En dan na de tour ik heb met mijn vrouw leren kennen. En ik heb hier gebleven. Ik heb getrouwd met mijn vrouw. En dan.
1: Voor de liefde.
0: Ik heb begonnen met de muziek.
1: Voor de liefde.
2: En mijn broer kwam bezoeken. En dan.
0: Van Miami. Ik was wonen in Miami. Wally. Ik was wonen in Miami.
1: Je woonde in Miami.
0: En
1: ja,
0: de bedoeling was, ik kon naar hier voor alle twee terug naar Miami. Maar nee. Ik vind hier tof en we begin direct met de muziek, met de salsa dan. Ik was ook salsa leraar.
1: Ah, je geeft salsa les. Salsa les, dans.
0: Ja, dansles begonnen. Ja, in die stad was meer mode. Ja. Was okay. De begin van de salsa hier in Europe.
1: Oké.
0: En dan we begin direct met de muziek.
2: Met de muziek en salsa
0: les.
1: Oh, maar dat is wel tof wat je zegt. Je vond precies meer interessant hier in België dan in Miami.
0: Ja, omdat in Miami was niet zo gemakkelijk voor in de muziek industrie begin, snap je?
1: Uh-huh.
0: Daar als jij was niet vrienden van Gloria Estefan of Emilio Estefan,
1: uh-huh.
0: Jij was niet in de
1: kring.
0: In de kring, snap je?
1: Ja.
0: Hier ook, hè? In België is ook zo, hè? Maar ja, hierin was me gemakkelijk van de Latin.
1: Ja.
2: In deze moment
0: was, ook niet zoveel concurrentie.
2: Ook in deze moment was een bom. De Latin muziek.
1: Latine muziek, ja, begin jaren 2000 enzovoort. Ja.
2: En mijn broer Wally kwam naar hier voor naar Miami.
0: Alle twee terug samen naar Miami.
1: Hij kom je halen.
2: Ja, en dan.
0: Dat was de bedoeling.
1: Hij vond dat je moest niet trouwen.
2: En dan, mijn broer hier.
1: Trouwens. Je vrouw is een luisteren. We sturen de groetjes naar helemaal tot Borsbeek.
2: Ja,
1: de groetjes naar Borsbeek, naar al onze luisteraars in Borsbeek. En we hebben ook veel luisteraars en luisteraressen in Deurne. Ook de groetjes aan de andere kant van de stad. Ja, en zeker in Linkeroever. Ja, maar sorry, ik heb u onderbroken. Dus je broer kwam u ophalen.
2: Ja. En dan hier gebleven.
0: Ja, ik vind hier tof. Ja. Beter voor werken en voor. Ja. Was ook een andere mentaliteit. Was ook een andere mentaliteit van leven, snap je? Miami was anders.
1: Want wij weten wel, ik ben nog nooit in Cuba geweest. In Cuba, in Miami geweest, maar Miami is een grote Cubaanse gemeenschap.
0: Community,
1: hè?
0: Ja.
1: Het is een soort santuario, noemen ze dat? Santuario, de Cubanen zijn welkom.
0: Ja, tuurlijk.
1: En is hier in nu in Antwerpen ook een grote gemeenschap van Cubaanse mensen?
0: Niet zo groot als in Brussel, ik denk is meer Cubaan.
1: In Brussel misschien meer Cubaan. Ja.
2: Hier ook Cubaan.
0: Niet zo veel.
1: Ja. En Wat zou je zeggen dat de clichés, uh-huh, nu dat jullie al meer dan 20 jaar in België wonen, wat hebben jullie meer gehoord? Dat zeggen, ah, jullie zijn Cubanen, dus jullie moeten een sigaar hebben.
0: Ja.
1: Dat soort dingen.
0: Rom drinken. We zijn er rare Cubanen.
1: Jullie zijn
0: we
1: rare
0: drinken Cubanen. Geen alcohol, geen sigaar, geen koffie. Dat is heel rare. Maar ja, dat is heel gezond. Wel veel chocolade. Dat is onze dingen, chocolade.
1: Oké. Ja, alright. Ik heb nog een nummer, maar ik zal toch misschien ook vragen voor nog muziek. Is dat zeggen voor jullie inspiratie is geweest voor de muziek een grote artiest dat jullie zouden willen draaien? Dat je denkt...
0: Oh, dat is een goede vraag. Ik denk Pitbull is een referent, you know. Dat zijn veel mensen aan, hoe is het moeilijk te zeggen.
1: Jajan, Jajan.
0: Ricky Martin ook.
1: Jajan is een coole voor de poel van Vlaanderen. Ja, dames en heren, Jajan is een Venezolaanse...
2: Puerto
1: Ricaan.
0: Ja.
1: Is Puerto Ricaan?
0: Ja.
1: Oké.
2: Sprekende
1: artiesten. Ja, ik was wel daar fout. Maar ik moest dat denken in een thema dat in mijn tijd heel populair is van Chayanne. Dus dames en heren, ik ga Chayanne presenteren. Dus Puerto Ricaanse zanger. Ondertussen toch wel een jaar of 60 zal zijn de gast.
2: Ja, 45 denk ik.
1: 45? Nee. Hij was al oud toen ik 18 was.
2: Ah, op
0: 16
2: misschien, ja.
0: Ja, ik denk de 60, ja.
1: We gaan dat meteen googlen.
0: Dat is niet zo belangrijk.
1: Ja, maar ik heb hier een nummer die eigenlijk in mijn tijd heel populair was. Dames en heren, geniet ervan. Puma van Vlaanderen, wij draaien van alles en nog wat. En met dit is de voorkeur van onze gasten Willy en Wally. Jullie gaan nu luisteren Chayanne met Fiesta en Amerika.
0: Ah, ja. Yes.

0: Oké. Dat was Shajan, Fiesta in Amerika. Hopla. Shajan, dat ondertussen hebben we toch wel snel gegoogeld. En Wikipedia heeft ons de informatie gegeven. 58 jaar. Shajan. Ja. Die eigenlijke echte naam is Elmer. Ah, Elmer ja, Figueroa. Ja,
1: ik wist het niet.
0: Ja, ja, Elmer. Ja, ik zou niet te veel succes zouden moeten hebben met die... Met die naam. Nee. Maar toch wel, ja, ik kreeg, zie hier als data ook van het internet die Shajan wordt als een bijnaam door hun eigen moeder, bijnaam is gegeven door eigen moeder, omwille van een bekende tv-programma in die tijd in Puerto Rico. Puerto Rico. Veel muziek ook in Puerto Rico. Heeft veel invloeden in jullie, ja, de muziek, hè?
1: Tuurlijk. Ja. Dat zijn Caribbean ritme.
0: Ja, ja, ja. Maar, met jullie project, Willy en Wally, en jullie staan tezamen met andere muzikanten op het podium.
1: Ja,
0: jullie hebben een redelijk droeke zomer gehad. Ja. Een aantal optredens hier in Antwerpen, zeker?
1: Ja, in Grotemark.
0: Aan de grote markt voor 1 mei was een groot concert.
1: Goeie succes.
2: En ook hier in de dingen van de...
0: Van de Ship the Race.
2: Ja.
0: Yes, Race, yes, yes. De, bij de gigantische schip, schepen. Bueno, los barcos grandes.
1: Ja.
0: En hoe is de ontvangst van het publiek?
1: Ja, het publiek is altijd vrolijk, hè, snap je? Is zomermuziek, is happy music. De mensen vindt tof, van de mensen...
2: Wat was de beste dag van de vier dagen van de dingen van de boot? Was een maandag, we hebben een spel. En die was de beste dag van de vier dagen.
1: Ja, maar afgelopen over de mensen is... Altijd naar de concert.
2: Ja.
1: De mensen altijd goed komen, complimenten en blad aan onze project.
0: Ja. Maar is ook, het is wel veel echt mensen die speciaal komen met jullie dansen. Is dat echt nog grote salsa dansen?
1: Ja, ja, ook tuurlijk.
0: Ja.
1: Maar we proberen te combineren de salsa en merengue met bekende liedjes, snap je?
0: Aha.
1: In Spanglish ook. In
0: Spanglish, ja. Tuurlijk. Ja, oké.
2: Maar het is niet alleen salsa, het is ook een beetje merengue, bachata, een beetje...
1: Van alles.
2: Van alles.
1: Met moderne beats.
2: Ja.
0: Want jij, Willy, je kan alle soorten ritme combineren. Je bent een fantastisch percussionist, al meer dan 30 jaar ervaring.
2: Ja.
0: En is er zeggen van, heb je een ritme dat zeggen, dit is voor mij een favoriete?
2: Ja.
0: Is een favoriete ritme voor jou? Qual is tu ritmo favorito?
1: Dat is
2: goed. Ik combino een poco, ik combineer een beetje Cubaanse ritme met Puerto Ricanse, met Colombiaanse ritme.
1: Afrikaan ook.
2: Afrikaans.
0: Afrikaan, ja.
2: Dat is een combinatie.
0: Ja.
1: Dat is een roef.
0: Maar ooit in jullie kindertijd, jij beslist... Muziek te studeren, Willy, maar voor jou was muziek niet zo interessant in die tijd?
1: Jawel.
2: Ja, we waren alle twee in een bekende kindje groep in Cuba.
0: Aha, oké.
2: Grupo Meñique, dat was een bekende kindje groep.
0: Ja, wat kinderen.
2: Een bekende de directrice was Maria Álvarez de los Ríos, was een bekende...
1: Musicóloga.
0: Oké.
2: En ze had een kindje groep. En met deze groep we hebben overal in Cuba gespeeld en televisie, radio.
1: Oké. Dat was een
2: mooie ervaring.
1: Dat is een school voor ons ook.
0: Ja. Oké, maar jij koos geen instrument, Wally?
1: Ja, wel. Ik heb ook percussie.
0: Je bent ook percussionist? Oké.
2: En beetje piano gespeeld.
1: Natuurlijk, ik was ook een muzikant van Belle, als percussionist.
0: Oké. Ja, kijk eens aan. Alright. Ik dacht dat alleen jij had gekozen voor... Oké.
2: Wally met Belle was ook een percussionist en backing. Belle, alle twee.
0: Ja. Oké.
1: En ook nu, we hebben ook een ander project. Dat is DJ met percussie. De naam is The Twins.
0: The Twins.
2: Ja.
0: Dat klopt. De naam klopt.
2: Een beetje muziek. percussie, choreo en
1: zingen ook.
2: Zingen ook, hè.
0: Ja, daar had ik het toch wel tijdens mijn onderzoek. Ja, want ik heb mijn naamswerk gemaakt.
1: Ja.
0: En wij hebben een video. Ik heb een video gevonden in jullie Facebookpagina. Inderdaad, even geleden. Tien op te zien aan de zee.
1: Ah ja, met
0: Belle Perez en jullie twee aan het dansen. Dus,
1: ja.
0: Maar jullie hebben dus meer dan 10 jaar samen met haar gewerkt.
1: Ja, 13 jaar.
0: En choreografie had gevonden en arrangementen en
1: ik
0: zo.
1: Ik doe alles zelf.
0: Oké. Cool. Was wel goede ervaring, mooie plaatsen gezien.
1: Zeker en vast.
0: Ja, ja. Is er een optreden dat in jullie geheugen zeggen van wow.
1: Zeker het Sportpaleis. Dat was een mooie ervaring. Hè?
0: Ja.
2: Het Sportpaleis, Ahoy, was 15 keer. Ahoy. Music, Henneke Music Hall ook was een mooie.
0: Henneke Music Hall, ja. Ja,
2: en ja, het was ook in de televisie en team om te zien. En
1: We was ook met Belle, met Eurovision.
2: Eurovision ook.
0: Eurovision Festival. Oké.
1: Ja, voor de dingen zo hier in, de selectie hier in België.
0: Oké.
1: We was bijna gewonnen.
2: Bijna, ja. We was
1: in de tafel van Kate Ryan gewonnen.
2: Kate Ryan gewonnen.
1: We was denk ik de tweede met Belle.
0: Kate Ryan, ja, dat zegt me iets ook. Ja, inderdaad. Oké. Ja, maar dus, jullie hebben gespeeld aan de Grote Markt. En aan de Big Tall Ships race.
1: Veel privéconcert ook.
0: Mm-hmm.
1: Van alles, hoor.
0: Ja, ja. En ondertussen aan het werken met een nieuwe project, de Twins.
1: Ja.
0: En ook nieuwe muziek aan het maken?
1: Ja, tuurlijk. Ja. We zijn bezig met ideeën.
0: Zoeken
1: dingen, nieuwe dingen.
0: Oké, cool. Ik heb hier een nummer dat ik denk dat heel interessant gaat zijn. Mi vecina.
1: Ah, ja.
0: Mijn buurvrouw.
1: Ja.
0: Hola.
1: Een stoute buurvrouw.
0: Ja, en een stoute buurvrouw. Ja. Oei. Is dat iets dat voor jullie spreekt wel veel aan? Zo iets pikant vertellen in de liedjes?
1: Dat is typisch, hè? Typisch van Latino.
0: Ja. Liedjes, hola, mami.
2: Con doble sentido.
1: Dat is dubbele betekenis, hè?
0: Ja, met een dubbel betekenis. Ja. Oké, dus La Vecina, dit nummer, hoe oud is dat, het nummer? Is dat
1: 1 jaar geleden.
0: 1 jaar oud, dus.
2: Ja.
0: Maar nu, speciaal voor jullie, dames en heren, Laster, we zijn in de Puma van Vlaanderen, 106.7 vanuit Antwerpen, hartje van Antwerpen, met Willy en Wally hier, speciale gasten. En we spelen voor jullie, mamies, een primeur. Voor de eerste keer in de radio in Antwerpen, dit is Mi Vecina a Bailar.

0: Ay, la vecina.
1: Ay, mamacita.
0: Mijn buurvrouwtje. Mijn buurvrouwtje.
1: Hele stoute.
0: Ja. De pikante en dubbel betekenis van het Spaans. We waren net wel bezig. Wat gaan we nu vertellen naar onze luisteraars? Ik weet het niet. Maar een van de dingen, zou ik zeggen, is voor jullie... in het Spaans...
1: gemakkelijk.
0: In het Spaans is het wel gemakkelijk. We kunnen sneller denken.
1: Natuurlijk.
0: En is dat ook een beetje gemakkelijk of zo ook... Dit soort teksten te schrijven, natuurlijk.
1: Ah, ja, natuurlijk.
0: Vamos a cambiar un poco ahora al mensaje y explica, vamos a cambiar en español para explicar a la gente que pueda tratar de entender de qué se trata la canción de la vecina. Y si es una vecina que existe. Yeah. Es una vecina bueno, que existe.
1: Claro que no, la vecina no existe. Eso es algo fantasía, ¿eh? Pero la mayoría de las canciones fantasía, ¿no? Casi siempre es biográfico, autobiográfico. Algo así, ¿no?
0: Muy bien.
1: La vecina habla de una vecina que sabe que se enamora del vecino, pero el vecino es casado, entonces, ¿sabe? La vecina se cuela en la noche en la casa.
0: Ok.
1: Quiere sexo, ¿eh?
0: Dus,
1: no lo deja tranquilo.
0: En een snel vertaling, dit liedje, mijn buurvrouw gaat over een buurvrouw die verliefd wordt van de buurman. En ze probeert in midden van de nacht in het huis te...
1: Binnen.
0: Inbreken. Ja. Voilà. Ja, alles kunnen wij toch wel een liedje van maken. Cool. En Willy, Wally, veel familie nog in Cuba?
1: We hebben familie in Cuba en ook in Miami.
0: In Miami. Hebben jullie een grote familie? Nog broers en zussen?
2: Ik heb een halve broer in Cuba. Mijn ouders wonen in Cuba en veel...
0: Nietzsche. Tíos, tías, tantes. Los mexicanos dicen la familia y somos 500. Met de Mexicanen, de familie is altijd groot. Maar wat goed. Nee, maar vertel eens ondertussen, wat zijn de voormalige plannen? ¿Qué planes hay para el futuro?
1: Deben ser concert primer concert de Twins y bueno, ya casi yo me voy de vacación ahora a final de agosto, por eso también algunos conciertos como el Bolekefest no va a ser Bolekefest, pero donde hay bien vacancia y que no
0: ok, entonces volgende jaar, el próximo año, volgende jaar. Volgende jaar. Ja, jullie hebben ook een Facebookpagina. Ja. Ik heb verteld.
1: Instagram.
0: En de muziek van Willy en Wally. Jullie kunnen het zeker vinden in Spotify. We hebben nog tijd. Zeker voor nog muziek. Ik ging zeggen, spelen we iets van Bella Perez. Maar ik denk dat niet. Of waarom niet? Maar of iets anders dat je zegt van dat is ook een invloed van mij. Algunos números que dice este número me gustó mucho es una influencia importante para mí. ¿Cuál puede ser?
1: Y fingo yo leche van Bad Bunny de Un sueño inolvidable.
2: Es un muy leche.
0: Del conejito malo.
1: Ja,
0: yeah, de Bad Bunny. Ja. Zijn jullie naar het concert geweest?
2: Ja, top concert.
1: Ja,
2: super show.
1: 2 weken geleden, hè?
0: Baile Inolvidable, zei je?
2: 2 weken geleden.
1: Baile Inolvidable.
2: Ah. Ese era la canción favorita de mi hijo Mauri. Baile Inolvidable.
0: Ah, le mandamos un saludo hasta el cielo. Ahí, a Mauri.
1: A Mauri.
0: Sí, así que Bad Bunny, groot concert, veel volk.
2: Ja, druk aan ons. Maar was tof. Goede productie was spectaculair. Ja,
0: hier hebben we een hele week in de Puma Vlaanderen gediscussieerd over Bad Bunny. Ik ben zelfs geen fan.
2: Nee, ook niet, maar.
0: Ja.
1: Maar hebben goede liedjes.
0: El Conejito Malo, ja. inderdaad, de gast is goed bezig. Ja. Hij is blijkbaar heel de concert gewoon in het Spaans gesproken. Ya. El concert.
2: Altet.
0: Siempre en español.
2: Siempre en español.
0: Sí, hablando, sí, aquí también lo vamos a hacer, también siempre hablamos en español, pero como nosotros no, no queremos tener más problemas con toda la gente, y sí, luego dice, sí.
1: No, Mauri está en Bélgica.
0: Para que vean que nosotros hablamos de todos los idiomas y sabores. Pues aquí vamos a disfrutar entonces del baile inolvidable del Mr. Bad Bunny, el conejito malo desde el Puma Van Vlaanderen. We sturen onze groetjes ook naar de andere Pumas, die zeker angelitos zijn van zon. Maestro, esto es de su favorito. A ver qué tal.
2: Para Mauri.

0: salsa.
1: Hey, el conejito malo. Bad Bunny. Ja, dames en heren, jullie zijn aan lasteren naar de Puma van Vlaanderen. In 106.7 Radio Centraal Antwerpen met Willy en Wally hier als speciale gasten vanavond hier in Antwerpen. We hebben wat te vertellen. Geweldig concert. Live. Een goede showman. Yes. Oké. Dus ik zal voor volgende keer toch wel op tijd mijn ticketten wel bestellen. Ja, maar dat was...
0: Dat was niet gemakkelijk, hè.
1: Ik hoorde dat de ticketten waren één jaar, één

0: jaar daarvoor uitverkocht.
1: Inderdaad, ja.
0: Ongelooflijk, ongelooflijk. Ja, zo gaat het in deze tijd. Hè. Voor een goede artiesten een goede prijs moeten geven. Ja, Willy, Wally, intussen tijdens het liedje, we waren aan het praten en jullie zijn momenteel ook nog veel actief bezig aan het spelen in een van de bekendste
1: Spaanse
0: restaurants in Antwerpen, namelijk Las Mañas. Yeah. Lekker eten. We zullen de groetjes aan Raiko en Jaisa. En Don Miguel. Yes, yes, yes. Je speelt daar lang muziek, ambiance voor de mensen.
2: Ja.
0: Ja, ja, ja.
2: O sea, estoy hace 3 años estoy bajo la dirección de los músicos, o sea,
3: musical,
2: la dirección musical y ahí estamos de jueves a domingo haciendo música en vivo y
3: van donde a todos son de.
2: Ya.
0: Ja,
2: ja. Een show, muziek en vivo, muziek cubana, muziek mexicana,
3: een beetje van alles.
2: Een poco de todo, muziek
3: Spaanse muziek.
2: Está también, es lekker eten y es top. Es de beste format, de beste
3: Spaanse restaurant.
2: Place van België.
0: The place to be, ja, ja, ja.
2: Wally, a veces Wally soms es, ook is mijn
3: assistent.
0: Assistent.
3: Ja, ook. Ja, ja. Ook.
0: Ja,
3: ook, hè?
0: Ja, ja.
2: Ik ben
0: onze assistent. Maar cool. Het is voor jou ook, wat ik zeg, van de weinig plekken in Antwerpen
3: ja.
0: Waar nog live muziek wordt gespeeld.
3: Ja,
0: hè? Ja, want dat is inderdaad, ik ga een link maken.
3: Ja.
0: Als je zegt, 20 jaar geleden, de boom van de Latino muziek. Waren natuurlijk wel misschien meer plekjes om te spelen. Als 20 años, había más música en vivo.
2: Sí,
3: ja, ja,
2: sí,
3: zeker aan vast.
2: En todos los cafés, ahora había música en vivo. Ya sí. Hoy en día no existe.
0: Ja, ja, dus echt
3: ja,
0: naar beneden.
3: Ja, voor mij ook is een nieuwe ervaring in Las Mañas, snap je? Je moet zingen echt dicht van het publiek, zonder micro, snap je? Is andere ervaring, mooie ervaring.
2: Ja,
3: je hebt meer contact met de mensen, snap je? Is een mooie ervaring.
0: Je krijgt meteen feedback.
3: Ja, ja, ja, direct.
0: Ja, ja, ja.
3: Mooie ervaring.
0: Ja, ja, ja, ik kan het wel voorstellen. En ook echt alles geven.
2: Ja,
3: inderdaad.
2: Ja.
3: Dansen, ja. Van alles.
0: Ja, wel cool. Ja, fijn. Ik ga nog eens in het Nederlands herhalen. Dus jullie zitten daar bezig van donderdag tot zondag. Mensen kunnen daar lekker komen eten en dan genieten van live muziek. Echte goede muziek.
3: Ja,
0: ja, ja. Ja. Alright. En
2: Las Mañas.
0: Ja, Las Mañas. Oké, oké. Wel, we hebben nog een aantal minuten. Willy, Wally, alguna otra cosa que quieran comentar? Tenemos un par de minutos más.
3: Si bueno, quieren... primero, gracias por la invitación, porque tú llevas tiempo invitándonos. Pero nosotros, la verdad, it's been so beautiful, Prate. For my smooth, mer axi. It was a bitch bang over the radio, snap it. It's been so fair of having, well, you have 12 drinks a day, man. At the time, it was in Spanish. But now, in Netherlands, it's just take care. They have to interview in Netherlands. And it was a bitch bang, man. It's for us, look, my,
2: más mucho tiempo tú estás atrás de nosotros para pa hacer este programa, pero siempre estábamos ocupados en otras cosas y era un poco difícil combinarlo. Y bueno, mira, hoy se dio y aquí estamos.
0: Ah, perfecto.
2: Estamos contentos de poder hacerlo contigo y...
0: Hey, jullie bedankt om te komen en de tijd te maken. Inderdaad, druk je agenda in de zomer. Het is altijd druk voor de muzikanten. Plus, zoals jij had verteld, familiebusiness, vakantie, partner in huis. Ja, dat is altijd druk. En ja, de Puma van Vlaanderen hebben we wel veel geduld voor goede mensen en goede muzikanten. Dus voilà, we zijn zeer blij dat jullie hier waren. We komen stilletjes op het einde van het programma. Ik wil toch wel afronden met een nummer opnieuw van jullie. Mag niet uit. Welke vinden jullie? Ik vond de Tiki,
3: Tiki
0: echt een top nummer, man. Dus we gaan dat nog eens draaien.
3: Tuurlijk, tuurlijk.
0: En zeggen dankjewel naar alle onze luisteraars. Muchas gracias por habernos escuchado. La comunidad latina aquí en Amberes. Saludos a la gente cubana.
3: Seguro, a todos latinos.
0: Al Jabao.
3: A todas las personas que nos apoyan.
0: A Jabao, a Rosquete, a Fania. ¿Quién más? De todos la gente cubana. Claro que sí. Dames en heren, bedankt voor het luisteren. Dit was de Puma van Vlaanderen editie van de 10 augustus met Willy en Waller in West-Laten. Onze programma met deze geweldige nummer Tiki. Yes, a bailar.

ongeveer een maand geleden werd Koffie Olomidé 70 jaar en wijden we een hele uitzending aan de muziek van Koffie Olomidé. En deze week wordt Pat Thomas, de Golden Voice of Africa uit Ghana, 10 jaar ouder dan Koffie. 80 jaar. Muzikanten moeten gevierd worden als ze nog leven, daarom een hele uitzending vanavond. Muziek van Pat Thomas uit zijn hele lange carrière.

Thomas, Bripa Bebo, was dat. Een hele avond dus muziek van Pat Thomas, die de 14e 80 jaar wordt. Niet alleen muziek van Pat Thomas, ook een beetje informatie over zijn carrière. Verschillende groepen waarmee hij gespeeld heeft, hoe het allemaal begon eigenlijk. En ook wat muziek uit die periode. Pat Thomas werd dus geboren op 14 augustus 1946 in een muzikale familie. Zijn vader was muziekleraar, moeder een zangeres. En zijn onkel was King Onyina, een van de meest populaire highlife muzikanten in Ghana, vooral dan in de jaren 60. Hij nam ook nog een LP op met King Onyina. Ik heb die ook bij, ik ga er misschien zelfs nog iets van spelen. Maar hoe het dus begon, hij was al van jongs af grote fan van zanger Joss Ekins, zanger van de Broadway dansband die gestationeerd waren in Takra, die in het westen van Ghana. In die Broadway dansband speelde ook een zekere Ibo Taylor, waarbij Pat Thomas op jonge leeftijd ook al bevriend geraakte. In het begin, toen hij begon te zingen, deed hij vooral covers. Speelde niet zozeer highlife, maar hij deed covers van zangers, populaire zangers in Ghana, toenmalig zoals Stevie Wonder, Nat King Cole, Miriam Makeba en zo. Tot Ivo Taylor hem voorstelde om ook mee te gaan zingen in de Broadway dansband. Dat was eind jaren 60. En van eind jaren 60 tot begin jaren 70 begon de zangcarrière van Pat Thomas, dus als zanger in die Broadway dansband. In 1971 maakten ze een tournee doorheen Engeland en namen daar ook de LP op, Uhuru Special Highlife Numbers van de Professional Uhuru Dansband. En je hoort hier Pat Thomas als zanger van de Uhuru Dansband in het nummer Mensukra.

Een jonge Pat Thomas. Van voor in de 20 was hij toen hij dit opnam met de Uru Dance Band. Dat was eigenlijk de opvolger van de Broadway Dance Band. Begin 70 verliet Ebo Taylor de Uru Dance Band of de Broadway Dance Band vanuit Accra. Die ging naar Accra en richtte daar zijn groep op, de Blue Monks. En Pat Thomas volgde Ebo Taylor korte tijd daarna. En de Blue Monks met Pat Thomas en Ebo Taylor speelden elke woensdag in de Tiptoe Gardens nabij Circle in Accra. Dat schijnt elke week stampvol. Groot succes. Alle dansers, alle bezoekers op elkaar gepropt voor de wekelijkse show van Ebo Taylor en Pat Thomas. In 1973 ging hij op uitnodiging van een Ivoriaanse producer of muzikant-producer naar Côte d'Ivoire, dus, waar hij een jaar lang speelde met de Satellites. Maar in 1974 ging hij terug naar Ghana. En de Coco Marketing Board in Ghana, die hadden hun eigen groep, de Sweet Beans. En ze zochten er nog een goede zanger. Pat Thomas was toen al bekend en populair vanwege zijn stemgeluid. En hij kreeg in Ghana de bijnaam The Golden Voice of Africa. En hij werd dus aangeworven als zanger van de Sweet Beans. Het is ook met de Sweet Beans dat hij in die periode rond 1974 zijn allereerste LP opnam onder eigen naam. Pat Thomas en de Sweet Beans heet die. False Lover is de naam van die LP. Eén kant, allemaal nummers in het Engels in een soort reggae of rocksteady ritme. En kant B zijn allemaal Ghanese highlife nummers. Pat Thomas zegt erover zelf dat Jimmy Cliff toen heel populair was in Ghana. En Pat Thomas was ook een grote fan van Jimmy Cliff. En daarom probeerde hij ook muziek te spelen, een beetje in de stijl van Jimmy Cliff. Je hoort dat onder meer ook in dit nummer, het eerste nummer van die LP van Pat Thomas en de Sweet Beans. Dat nummer dat heet Revolution.

Pat Thomas hier met Ojatana, showband uit 1975 was dat, Jaan Ponsa. Behalve met de Sweet Beans werd hij dus ook soms door andere groepen gevraagd om te zingen of ingehuurd. Dus omdat hij ondertussen een grote ster was geworden in Ghana. Je hoorde hem hier dus met de Ojatana showband. Maar in die periode, midden jaren 70, deed hij soms ook of nam hij ook nummers op met de Black Berets. Dat was een army band in Ghana, een muziekgroep uit het leger van Ghana en onder meer ook met een andere groep genaamd de Big Seven. Je hoort hem hier met de Black Berets uit die periode, Pat Thomas en de Black Berets met, ze zijn al bezig, Obra Ayeboyi.

Pat Thomas met Black Berets, een legermuziekgroep uit Ghana. Ik zei daar straks al dat Pat Thomas uit een muzikale familie kwam. King Onyina is zijn nonkel. Hij was een van de populairste highlife muzikanten in Ghana. Vooral dan in de jaren 60. Hij heeft nog tot in de jaren 70 of in de jaren 80 nog muziek gespeeld, denk ik. Maar zijn populariteit van zijn stijl van muziek was vooral toch in de jaren 60. Hij heeft ook één plaat opgenomen samen met Pat Thomas, King Onyina. En Pat Thomas Modern Sounds heet die LP, waarop dat Pat Thomas, toen nog zanger van de Black Berets, als guestzanger optrad. Ik heb een kopie van die LP, Ghanese LP, niet in geweldige staat, op de Decca label uitgekomen in Kumasi. Of in Accra, in Ghana, in die periode, begin jaren 70 dus. Dus het gekraak moet je er maar bij nemen. Ik weet ook niet of dat Pat Thomas op elk nummer hier speelt. We luisteren even Onwa Towoboase is het nummer. Is horen of dat Pat Thomas meezingt ook op dit nummer, op de LP die hij met zijn onkel opnam.

Nonkel en neefje King Onina Patomas was dat begin jaren 70. Op dit nummer hoor ik wel niet onmiddellijk de stem van Patomas. Dat zal dan op andere nummers zijn op deze LP. Maar dus terug naar het overzicht van de carrière van Patomas. We zitten nog altijd begin jaren 70, waarin hij dus liedzanger was van de Sweet Beans. De concerten die ze eigenlijk woensdag gaven in TikTok Gardens. De gastoptredens of, van Patomas als zanger bij verschillende groepen. De Big Seven, de Blackberries, Ojatana Showband. En op een bepaald moment verliet Patomas aan de Sweet Beans. En samen met enkele andere muzikanten richtte hij Marijata op. Een groep die meer funkgerichte muziek maakte in Ghana. Ik denk dat Patomas 2 LP's heeft opgenomen. Tweede deel van de jaren 70 met die groep Marijata. Dit komt uit Patomas Introduces Marijata. Het nummer We Are Coming Home.

Pat Thomas met zijn groep Marijatta en We Are Coming Home. Toen werd het 1979 en dat betekende een grote verandering in de muziekwereld in Ghana. Allemaal het gevolg van de staatsgreep van Jerry Rawlings. Er heerst economische malaise, veel corruptie in Ghana. En het leger greep de macht onder leiding van Jerry Rawlings. Dat betekende de dood van veel live muziek in Ghana. Rolling Stone en curfew in na 8 uur mocht niemand nog op straat. Dus het was de einde van alle clubs, van alle venues waar live muziek kon gespeeld worden. En heel veel artiesten verlieten het land naar Europa, naar Canada. Eigenlijk een beetje naar overal ter wereld. Dat was ook zo wat begin van de Bogga High Life. Dat waren dan die Ghanese muzikanten die betere oorden opzochten in Europa. Ook Pat Thomas verliet Ghana en ging in eerste instantie naar Duitsland, naar Berlijn, waar hij onder meer George Daco ontmoette. En in 1980 nam hij een album op samen. Of waarop George Daco ook meespeelde. Dat album heet gewoon 1980, dus Pat Thomas. Featuring George Daco in dit nummer. Een nummer dat ze dus samen opnamen, Yamona.

Bijna 8 uur. Je luistert naar Afrobureau, een hele uitzending gewijd aan het leven en de muziek van Pat Thomas, de Golden Voice of Africa, genoemd in Ghana, het land van waar hij afkomstig is. Hij wordt vrijdag 80 jaar, is nog altijd actief. Vorig jaar trad hij nog op in het OLT in het Rivierenhof trouwens. Geweldig concert ook. Vanavond overlopen zijn carrière en spelen we allemaal muziek van Pat Thomas uit die carrière. Die begon eind jaren 60 en dus nog altijd voortduurt. Tegenwoordig met de Kwashibu Area Band, een groep van jonge muzikanten uit Ghana, waarmee u nu toert en opneemt. Dit nummer, Jaisu, je hoort het originele, heeft hij ook hernomen met die Kwashibu Area Band op een LP enkele jaren geleden. Maar we waren dus in de jaren 80. Ik ga het nu kort maken, de carrière, want er werd nog maar een half uur. En gedurende dat half uur vooral muziek spelen van hem. Dus in de jaren 80 verliet hij Ghana en reisde hij zowat de wereld rond. En nam ook overal op, in Duitsland, in Londen, in Togo, in Toronto. Hij verbleef ook een aantal jaren in Toronto en nam daar ook een aantal LP's op die in Ghana heel populair waren, zoals deze Medo Yassé.

Een grote hit voor Pat Thomas begin jaren 90. Ondertussen een klassieker uit de Ghanese muziek geworden. Sika Yemoja. Geld is als bloed opgenomen in Canada. Deze LP, Sika Yemoja. Pat Thomas is ondertussen al veel jaren terug in Ghana. En neemt daar ook muziek op met jongere highlife muzikanten. Hedendaagse populaire highlife muzikanten in de meer moderne stijl. Nog een nummer dat hij opnam met Dasi Rejamina. Dat is ondertussen ook al een tijdje geleden. Want Dasi Rejamina is ook al even overleden op jonge leeftijd. Maar dit was dus een nummer dat hij opnam. Tsi Obenkemi. Dasi Rejamina. En oldtimer Pat Thomas.

Dat is Ray Jamina. Volgens de CD samen met Pat Thomas. Ik moet toegeven, ik heb Pat Thomas en stem niet onmiddellijk herkend in dit nummer. We gaan eruit met een nummer van de laatste of de meest recente CD van Pat Thomas met de Kwashibu Area Band. Voor zover ik weet, toch de laatste in 2019 opgenomen. Obja heette dat album en daaruit spelen we ook als laatste nummer voor vanavond in deze Pat Thomas special Onfang Kossi Gwe. Dit was Afrobureau, tot volgende week, maandagavond, 7 uur.

half negen geweest. Tijd voor Frixien. Aandacht voor Summer Bummer vandaag. Summer Bummer Festival op vrijdag 28 en zaterdag 29 augustus in Trix hier in Antwerpen. Live uitgezonden op Radio Centraal uiteraard. Een van de hoofdgasten al daar is Alexander van Schlippenbach, 86 ondertussen. En in duo met Paul Nielsen-Lo. Een album van dat duo verschijnt in het najaar. En Paul Nielsen-Lo bezorgde ons al een track. Exclusief dus hier bij Radio Centraal. Alexander van Schlippenbach en Paul Nielsen-Lo te gast op het Summer Bummer Festival op zaterdag 29 augustus. Welkom bij Frixien.

Freakscene opende vandaag met Alexander von Schlippenbach en Paul Nielsen Loven. Een onuitgegeven track verschijnt op een cd in het najaar. En Schlippenbach en Nielsen Loven spelen duo uiteraard op het Summer Bummer Festival. Ze spelen op zaterdag 29 augustus en die dag speelde ook het duo van Diana Miron en Lorenzo Kotac of Kotac, Roemeens koppel dat ook actief is in het Hyperion Ensemble. Hoorde Numa, een track uit een release van 2024 als ik mij niet vergis, en daarna hoorde u een track uit Love van Das B. Das B is Tony Buck met Mazen Kerbash en Magda Mayas. Zij spelen ook op het festival, maar dan op Summer Bummer, maar dan op vrijdag 28 augustus. En Love is een deconstructie van John Coltrane's A Love Supreme. Vrijdag 28 augustus, dus Das B. Ondertussen hoort u Kabas, dat is Niels Vermeulen, Thijs Strog, Louis Evraar en Jan Daalman. En zij spelen op vrijdag 28 augustus het openingsconcert van het festival met speciale gasten Karen NG en Jonathan Horn. Jonathan Horn is de gitarist van onder andere Water Damage en Ingebrigt Haker Flautens Exit Knar. Dit is Sundog.

Je hoorde Cabas met 46, een track uit Sundog was dat. En Cabas speelt op vrijdag 28 augustus op het Summer Bummer Festival. Cabas met speciale gasten Karen en G. En of Karen en G, zoals u verkiest, en Jonathan Horn. Daarna hoort u Mobcut en Mobcut vervangt de duo van Audrey Chen en Tashi Dorji. Te weinig festivals en concertzalen waren geïnteresseerd in Tashi Dorji. Dus dat concert gaat niet door, wel gaat door Mobcut, Audrey Chen met Julien Depré en Lucas Koenig. De track die u hoorde komt uit Accelerated Frames of Reference en is getiteld Friction Coefficient. Zo is dat Mobcut. Zij spelen zaterdag 29 augustus op het Summer Bummer Festival. Ondertussen hoort u Karen NG solo. Zij speelt dus het openingsconcert samen met Cabas en op zaterdag 29 augustus speelt ze in een gloednieuw kwartet met Jonathan Horn, Aaron Lumley en Nassim Navarro. Dit is Karen Angie.

van Kern en G met Impact. Purple ging het naar Maria Portugal met Petróleo. Zij speelt met Erosau Septet op de openingsdag van het Summer Power Festival op 28 augustus. Portugal is ook te gast op de tweede dag in duo met Marta Warelis. Drumpiano duo is dat. Ondertussen hoort u Composite Meshworks. Dat is Cat Roberts en Dulis Rennie. Zij zijn op het festival twee dagen om hun temporary art habitat te construeren. Ze spelen een concert in die omgeving op vrijdag 28 augustus en zaterdag 29 augustus. Kan u indien gewenst zelf mee participeren. Composite Meshworks.

buitencategorie. Geen effecten, geen computers, geen elektronica, puur akoestisch. John McCowan speelt op zaterdag 29 augustus op Summer Banner. Ook op die dag de legendarische bassiste Joël Leandre in trio. En dat is een wereldpremière met Rodrigo Amado op saxofoon en Gerald Cleaver op drums. Wereldpremière, dus geen bestaande opnames, wil dat zeggen. U hoort in de achtergrond Joël Leandre met Kevin Norton. Drums en bas, om u een klein voorproefje te geven. Joël Leandre. Zaterdag 29 augustus, de gast op Summer Banner. Met Rodrigo Amado en Gerald Cleaver.

Van Joël Leandre ging het naar Elisabeth Kudu in een trio met Reed en Edwards, drie cellos. Elisabeth Kudu treedt aan op het Summer Bummer Festival op vrijdag 28 augustus. Niet met drie cellos, maar wel met drie andere collega's. Zijn de Sun Mihoon op drums, Camilla Nebbia saxofoon en Amalie Daal saxofoon. Gloednieuw trio waarvan nog geen opnames zijn. En Elisabeth Kudu maakte haar debuut hier bij Frixie met deze opname. Summer Bummer Festival, vrijdag 28 augustus en zaterdag 29 augustus in Trix. Zo dadelijk, Smegma. Tot volgende week.

Centraal. Goedenavond, dit is het programma Smegma op Radio Centraal. Feral Grace van The Black Dog. Uitgebracht in juli 2026 op het compact label, is een zogenaamd Hauntological Ambient Electronica album. In het kort, of ter herinnering als u naar vorige edities van ons programma hebt geluisterd, Hauntology is een stijl van elektronische muziek die een spookachtig gevoel van nostalgie oproept naar een verloren toekomst. Een toekomst die er nooit is gekomen of vergeten culturele herinneringen. Een typisch gebruikte componist, bijvoorbeeld oude geluiden, radiofragmenten en vinylkraak om een sfeer van spookachtige nostalgie op te wekken. De term, bedacht door de filosoof Jacques Derrida en gepopulariseerd door criticus Mark Fisher, beschrijft kunst die achtervolgt, dus haunted, lijkt te worden door de ideeën, de geluiden en het optimisme van het verleden. Kernconcepten zijn met andere woorden ten eerste verloren toekomst. Er wordt getreurd om de heldere, utopische toekomst die, vooral in het midden van de 20e eeuw, werd beloofd, maar nooit werkelijkheid werd. Ten tweede, vergeten culturele herinneringen met herinterpretaties vanuit de televisieuitzendingen, voorlichtingsfilms, muziek uit de klas en des meer. Men creëert eigenlijk griezelige nostalgie, een geruststellend, maar tegelijkertijd verontrustend gevoel, iets wat alsof je een verlaten speeltuin uit je kindertijd terug herkent. Feral Grace van The Black Dog is dus zo'n album. Men verkent jeugdherinneringen, verloren groene ruimtes en post-industriële melancholie in Sheffield, waarbij bitterzoete warmte in balans wordt gebracht met een grimmige, reflecterende lofrede op verdwenen arbeidersgemeenschappen. Jeugdherinneringen geïnspireerd door natuurgebieden in Sheffield die zijn opgeslokt door beton, woonwijken of teruggewonnen door de wildernis. Men roept de littekens op van industriële achteruitgang en het Thatcher-tijdperk en brengt politieke breuken in kaart in persoonlijke herinneringen. De release fungeert als een auditieve brug, zou je kunnen zeggen, tussen verleden en heden, en de Black Dog onderzoekt welke vingerafdrukken en echo's zijn achtergebleven. Muzikaal-stilistisch zijn het soundscapes, langzame, atmosferische elektronica, gedreven door schaduwrijke ambient-texturen en melancholische, melodische motieven. Door critici wordt het werk dan weer omschreven als diep emotioneel in plaats van vrolijk en erin geslaagd om flitsen van kinderlijke verwondering te juxtaponeren met een zwaar gevoel van verlies. Het album wordt geprezen als een van de meest evocatieve ambientwerken van het actuele duo tot nu toe, waarbij holle nostalgie succesvol wordt vermeden ten gunste van een gegronde, aangrijpende blik op maatschappelijke en persoonlijke uitwissingen. Actueel een duo, deze The Black Dog, want van het oorspronkelijke trio dat we in de 90's ooit aan het werk zagen in The Fuse in Brussel, blijft na de dood van oprichter Ken Downey in december 2025 niemand meer over in deze band. Twee andere oerleden waren ook al lang geleden vertrokken naar een ander project, namelijk Plate. En de Black Dog zijn nu Martin en Richard Dust, die Downey al wel van 2001 vervoegden. Misschien wat gemakkelijker te verwerken als we ervan uitgaan dat de Black Dog, net zoals andere langdurige elektronische collectieven, bijvoorbeeld Tangerine Dream, evengoed als een idee bestaat als een concrete set van artiesten. The Black Dog, Feral Grace, 3 tracks, Cold Patterns, Broken Signal
and that language.

Richard Barbieri, de man die door veel critici wordt beschouwd als de architect van de synth-programmering bij de succesvolle band Japan, heeft ook niet alleen nog een reeks electroalbums op zijn naam staan, maar is ook een integraal onderdeel van de populaire progrockband Porcupine Tree. Deze Barbieri is afgelopen 5 jaar wat stiller geweest. Zijn vorige album was Under a Spell genaamd, uit 2021. Maar hij is nu terug met het toepasselijke titel The Hauntings. Zoals de titel al doet vermoeden, werkt Barbieri hier met een donkerdere ondertoon en is ook dit een echt hauntology-album. Zijn verbeeldingskracht op het gebied van synth-programmering staat niet stil en produceert complexe geluiden die subtiel worden gecombineerd met akoestische instrumenten, waardoor Barbieri's muziek precies de juiste nuances krijgt. Barbieri treedt in de rol van auditief cinematograaf voor de composities op dit album, zet die dan ook buitengewoon fraai neer en gidst ons door de etherische wereld die hij schiep. Vaak schuift Barbieri meerdere lagen toetsen over elkaar, waardoor de muziek warm en rijk overkomt. Ontspannen, maar ook ingetogen. De titel van het album, Hauntings, geeft je het idee dat je misschien naar enkel en alleen spookachtige verschijnselen aan het luisteren bent. Maar hoewel Barbieri die zeker ook in de composities heeft ingebed, omvat dit album toch ook echt meer dan dat. Want met dit nieuwste album neemt hij de luisteraar mee naar de spookachtige beelden van het Victoriaanse tijdperk in Londen. Dat is ergens tussen 1837 en 1901. En de Belle Époque in Parijs, 1871 tot 1914. Het is een reis door die twee spooksteden die een beeld schetst van hoe het was om in die twee werelden te leven. De Hoes spreekt alvast boekdelen. Met zijn Franse Nouvelle Vague design, bloedrode logo en Barbieri die het landschap overziet, is de boodschap duidelijk. De 11 nummers zijn hypnotiserend, diepgaand en bijna dromerig, waardoor je tot het einde in spanning blijft. De muziek is dikwijls doorspekt met invloeden van de Berlijnse muziekschool, dus artiesten als Popol Vuh, Tangerine Dream, Klaus Schulze. Maar soms, als een alternatieve soundtrack voor videogamewerelden, betreed je de werelden van de art deco-achtige onderwaterstad Rapture, met zijn vervallen structuur, tot de griezelige, maar angstaanjagende sfeer op de USG, Ishimura en Titan Station. Barbieri kiest voor dergelijke indrukwekkende textuur op zijn keyboards. En met wat hulp van Percy Jones, Luca Calabrese, Morgan Egren en vocalisten zoals Lisen Rielander-Leuven, Suzanne Barbieri en Sophie Worthen, weet ieder van hen wat te doen, zeker als Rick, zoals ze hem noemen, zelf een betovering over dit album heeft uitgesproken. Barbieri heeft altijd zijn eigen visioenen op de proef gesteld en nieuwe ideeën in zijn hoofd uitgedacht, maar hij blijft zijn luisteraars verbazen met zijn visie op parallele universums die hij op dit nieuwe album presenteert met een intense, spookachtige en fantasierijke blik op de wereld die op ons wacht. Richard Barbieri, Hauntings, daaruit 3 tracks, Victorian Raids, 1890 en Paris Sketch.

conductor, striking half past 10, a quarter to 11, and 11 o'clock. July 16, 1819.

Lawrence English is een kunstenaar die stevast werken creëert die doordrenkt zijn van inzicht en betekenis. Altijd met een conceptuele en theoretische basis in dit beschouwende academische zinnetje. En ook in Lawrence English's nieuwste album, genaamd The Rest Is My Ghost, staat nostalgie centraal. In de aanloop naar de release sprak English over de maatschappelijke impact daarvan en hoe die grotendeels is uitvergroot tot fictieve proporties. Hij zegt, nostalgie is geen ideologie, hoewel we op dit moment ten onrechte zouden kunnen denken dat het dat wel is. In de afgelopen jaren is het idee van nostalgie door verschillende politieke en technologische brillen gefilterd geweest. In plaats van de complexiteit en inconsistenties van de geschiedenis te omarmen, streeft deze versie van nostalgie slechts naar een enkelvoudige herinnering. Een dergelijke interpretatie van nostalgie is volgens English op zijn best een methodologie en op zijn slecht zelfs een wapen, gebruikt om het verleden uit te hollen en een ineengestorte en onvoorstelbaar gecensureerde versie van dingen, plaatsen en manieren van zijn uit vroegere tijden te projecteren. Het is deze projectie die ervoor zorgt dat het een altijd maar grotere rol speelt in een maatschappelijke pathologie die gepaard gaat met het beperken van de denkbare mogelijkheden voor de toekomst. Wel, The Rest Is My Ghost is een album dat de manifestaties van deze reductionistische toekomstvisie onderzoekt en een eerbetoon brengt aan diegenen die zich blijven verzetten tegen achterhaalde en revisionistische standpunten. Twee voorbeelden misschien. Veel extreemrechtse partijen baseren hun campagnes grotendeels op nostalgie. Maar niet eens echt in nostalgie, nee. Ze mijmeren over een gouden tijdperk dat nooit heeft bestaan. Met een weemoedig verlangen naar een volledig geromantiseerde herinterpretatie van de jaren 50, waarin kinderen op de fiets naar school reden, over geplaveide straten, de vrolijk fluitende melkboer een goede morgen wensten, vader in zijn das van tweedstof naar zijn werk ging, terwijl moeder naar de dorpswinkel ging om vers gebakken brood en eieren van de lokale boerderij te kopen. En in feite is niets van dit alles gebeurd. Tot 1954 was er nog altijd rantsoenering, zo'n 9 jaar na het einde van de Tweede Wereldoorlog. Hoewel we toen al in de greep van de Koude Oorlog en de angst voor een nucleaire ramp leefden. Mooie Golden Age was dat dan. Het speelt trouwens ver van alleen in de politiek. Ik geef een ander voorbeeld. Het is iets wat mezelf opviel toen ik in de 30 en in de 40 was. Leeftijdsgenoten hoorden klagen dat er sinds hun 21ste geen fatsoenlijke muziek meer werd uitgebracht. Dat was overduidelijk niet waar. Wat ze eigenlijk bedoelden was dat ze de stekker eruit hadden getrokken nadat ze de unif of de hogeschool hadden verlaten, een job hadden gevonden, een zin hadden gesticht en zich hadden teruggetrokken uit de muziekwereld. Hun muziek van daarvoor was een hoogtepunt van hun leven geweest. In feite associeerden ze die ervaringen uit hun jeugd met vrijheid en het niet hoeven te dragen van de last van de verantwoordelijkheid, en vonden ze het moeilijk om het ouder worden en het vastlopen in het volwassen leven, de 9-to-5 job enzovoort, los te zien van hun huidige situatie. Oké, je kunt er niet omheen dat dingen een unieke kick hebben als ze nieuw zijn en in je tienerjaren zijn je zintuigen verscherpt en je kunt de rest van je leven proberen de eerste kick te herbeleven. Maar sommige van die trieste figuren, het is alsof hun leven rond hun 18e eindigde. En tegen de tijd dat ze 30 zijn, zijn ze dikwijls al serieus verbitterd.
The Rest Is My Ghost is geen weergave van de alomtegenwoordige nostalgie die mensen volgzaam houdt of boos, terwijl ze woedend hun land terug willen en een tijdperk idealiseren van voor de immigranten de macht overnamen.

dat ging te boeken. Ja, dit is dus wel een somber album voor sombere tijden, kunnen we zeggen. Echo's, lagen en een donkere, geforceerde ambiëntklank kenmerken het album. En net als bij het vorige album volgt English een creatief proces waarbij hij een scala aan talent van over de hele wereld aantrekt en kan aantrekken. Velen van hen hebben eerder op English zijn legendarische Room 40 label muziek uitgebracht onder eigen naam of in samenwerkingen. Chris Abrahams en Tony Buck van The Next, Norman Westberg van Swans, Thor Harris van Water Damage, pedal steel virtuoos Chuck Johnson en het koor The Australian Voices, Vanessa Tomlinson, Madeleine Kokolas, Mats Gustafsson, Lena Ito, Peter Knight, Sean McKenzie, Brody McAllister, Heinz Riegler, Richard Sanderson en Rudy Shabara. Ze weven allemaal elk hun eigen draad door English nieuwste mozaïek. En met de tijd zou dit wel eens een van de meest geslaagde albums van de Australische experimentalist kunnen worden. Dit is Lawrence English in breed beeld. Meeslepende grijstinten, drones die de donkerste schaduwen van allemaal werpen. Het album is bedoeld als een geheel van circa 40 minuten. Wij geven u vandaag alvast een impressie van ongeveer de helft.

Desaceleradas, een album uit 2025 al, maar nu door ons pas ontdekt. Een album van Debit wordt ook nadrukkelijk beschouwd als een echt anthology-album. Debit is de artiestennaam van Della Beatriz, een vooraanstaande Mexicaans-Amerikaanse producer, componiste, DJ en audio-engineer die momenteel in New York woont. Ze staat bekend om haar experimentele en avant-gardistische elektronische muziek. Hierin combineert ze clubritmes met diepgaand archiefonderzoek en moderne technologieën zoals machine learning. Ze werd geboren in Monterrey, Mexico, opgegroeid in Texas en is in het bezit van een mastertitel in muziektechnologie van Columbia University. Naast haar muzikale carrière werkt ze als gastdocent, adjunct professor aan New York University, NYU. En naast haar solowerk heeft ze onder andere ook modeshows van muziek voorzien en toerde ze intensief als de officiële tour-dj van rap-icoon Azalea Banks. Ze is heel veelzijdig en switcht moeiteloos tussen rauwe Latin clubmuziek, zoals garacha en industriële techno, en aan de andere kant conceptuele ambient soundscapes, deze Della Beatriz. Waar traditionele hauntology, vaak geassocieerd met labels als Ghostbox of artiesten als The Caretaker, zich meestal richt op verloren Britse naoorlogse toekomsten, verplaatst Debit dit concept naar een Mexicaans en Latijns-Amerikaans kader. Recensenten en muziekplatforms klassificeren de Desaceleradas-plaat om een aantal specifieke redenen binnen dit genre. Ten eerste de hauntologische omgeving. Voor de live-uitvoeringen van het album ontwierp Debit specifiek een immersieve hauntologische omgeving om herinneringen en sonische afstamming te onderzoeken. Ten tweede, een levend archief van de overledenen. Het album maakt namelijk gebruik van vroege jaren 90 cumbia rebajada mixtapes van Gabriel Dueñez. Omdat veel van de oorspronkelijke muzikanten inmiddels zijn overleden, omschrijven critici het album als een werk waarin deze artiesten spreken via afgesleten groeven en rafelende tapes als spirituele kanalen. En ten derde, het gebruik van spookachtige instrumentatie. In plaats van de tracks energiek te houden, ontleed Debit de originele cumbia-opnames. Met een ARP 2600 synth en granulaire verwerking verandert ze dan accordeons en percussie in spookachtige, zwevende echo's boven radiostoringen en tapegekraak. Muziekplatforms zoals Boomkat omschrijven deze release dan ook als een spookdans. Debit, Desaceleradas, en daaruit 6 tracks.

De Franse componiste Felicia Atkinson benut de spookachtige kwaliteiten van haar muziek in de soundtrack voor een cultklassieker uit 1960. Een horrorfilm. Ze weeft contrasterende geluidslagen samen om de dreigende angst van de film op te roepen. Met Sans Visage, de nieuwe soundtrack van de Franse componiste voor Georges Franjus' film Les yeux sans visage, uit 1960, benut ze de spookachtige sfeer van haar muziek. Ze gebruikt delicate lagen luchtige elektronica om de dreigende angst van de film op te roepen en combineert contrasterende texturen om te reflecteren op de onzichtbare en zichtbare tralies die ons gevangen houden. Felicia Atkinson's geluidscollages, altijd groter wordende webben van elektronica, veldopnames, gesproken woord en piano, lijken de ruimtes waarin ze zich bevinden te achtervolgen en zich in elke hoek te hullen als een bovenaardse aanwezigheid. Het Belgisch Cultureel Centrum 404 benaderde Atkinson om de soundtrack te componeren als onderdeel van hun videodroomserie. De opgenomen versie reduceert de volledige 90 minuten durende soundtrack tot een release van 34 minuten. Sans Visage begeleidt het verhaal van Christian, van wie de vader geobsedeerd raakt door het vinden van een nieuw gezicht om op het haar te transplanteren na een tragisch auto-ongeluk. Ze loopt door de gangen van zijn huis achter een gipsen masker, terwijl hij wanhopig experimenteert op een groeiend aantal gevangen patiënten. Uiteindelijk vindt Christian haar eigen vorm van vrijheid, hoewel die niet zonder de herinnering is aan de gruwelen die ze allemaal heeft moeten doorstaan. Atkinson's soundtrack verkent de thema's van de film met muziek die zowel als een kooi als een ontsnapping aanvoelt. Om die te creëren boetseerde ze melodieën van Fender Rhodes piano's en elektronica in een proces dat lijkt op de vroege muziek concreet. Een techniek waarbij componisten fragmenten van magneetband namen en deze aan elkaar plakten. Atkinson maakt op soortgelijke wijze collages waarbij ze elke frase zorgvuldig in de volgende weeft om onrustige sferen te creëren. Ze weeft vaak sluipende stiltes en vlijmscherpe gillen aan elkaar, waarbij ze laat zien hoe dun de grens tussen vrijheid en gevangenschap kan zijn. Soms worden de ingetogen momenten juist de krachtigste boodschap van de soundtrack. Het album sluit bijvoorbeeld af met golvende pianomelodieën die zich langzaam ontvouwen, pauzes nemen om adem te halen en uiteindelijk tot een oplossing komen. 33 minuten en 59 seconden lang. Felicia Atkinson, Sans Visage. We draaien het helemaal, zelfs als we de scheidingslijn van 12 uur met enkele minuten moeten overroelen. Tot volgende week. Het is onze pièce de résistance.

Hallo, hallo, hallo, beste luisteraars. Ik ben hier blij om hier te zijn. Ik hoop jullie ook. Ik kreeg wat te horen van mensen die aan het luisteren zijn. De gain staat er een beetje hoog. Dat ze mij niet konden horen. Maar ik denk, nu zal dat wel in orde moeten zijn, denk ik. Ik hoop jullie mij kunnen horen. Dus ik heb een aanvolgend nummer klaarstaan voor jullie. En dat is... Afrofunk Revolution. Geniet ervan. Wow. Even de tel kwijt. Mijn excuses. Het gaat beter gaan. Hierna hoor.

Ja, beste luisteraars, dat was Afro Funk Revolution van Ifa en Okwe Idili. Het volgende nummer klaar op staan is toch wel echt wel een Afro Funk klassieker uit Ghana. En dat is The Panther van Mano Dibango. Heel super, echt heel goed. Een van een super bangelijke saxofoonspeler. En dat hoort je ook in dit nummer. Ja, genoeg gesproken. Tijd om het nummer op te zetten.

Ja, beste luisteraars, dat was Amsterdam Ticket van Amabano. Dit is Radio Raukost, live vanuit Radio Centraal. En ik ben Nando van den Branden, jullie host. Ik ga jullie vergezellen van nu tot 7 uur. Ja, en ik hoop dat jullie al aan het genieten zijn van jullie weekend. En als jullie nog aan het werken zijn, nog even doorbijten. En voor de mensen die de nachtshift doen, ja, jullie shift gaat zo beginnen. Gaat straks beginnen. Ik hoop dat ik toch nog een beetje luisteraars heb. Want ik weet dat het ook reggae geel is. En dat is echt zo een beetje de pilgrimstocht, om het zo te zeggen. Van toch wel heel veel mensen. Ik heb heel veel maten bij mij die naartoe zijn gegaan. Nu op reggae geel zijn. Zoals Kaba. Dat is ook een maat van mij. En ja, die zitten daar waarschijnlijk nu van alle middelen te doen en te genieten van dub en reggae muziek. Hè. Maar het volgende nummer klaar opstaan voor jullie is eigenlijk een house nummer. Een beetje weggaan nu even van die afro-funk sound en een beetje ietsje meer gaan naar onze house. Hè. Want het begint ook wel geleidelijk aan... Het is vrijdag, het is aan het feesten en ik wil zo wat die sfeer naar binnen brengen. En het volgende nummer klaar heb staan is Make Love van Room 5. En Room 5 is een Belgisch-Italiaanse house DJ die eigenlijk wel vrij bekend is over de wereld. Alleen is niet bekend, maar die, hoe zit je het? Ja, die is toch wel in de house scene is die toch wel vrij gekend, toch een klassieker en grondlegger. En ik dacht van, die is ook van Antwerpen, dus waarom gaan we niet ineens even... een beetje vereren mijn nummer van hem te spelen, genaamd Make Love van Room 5. Van zijn album Music and You. Hier is hij.

Ja, dat was Make Love, zoals het al een paar keer gezegd werd in het nummer van Room 5. Het volgende nummer dat ik klaar heb staan voor jullie is Shine a Light van de C90s. Een duo dat house nummers maakt in het Verenigd Koninkrijk, in Engeland. Ik vind het een heel goed nummer. En dat is van de Flight Facilities. En die hebben een remix hiervan van dit nummer gemaakt. Maar wow. Wacht, sorry, beste luisteraar. Ik moet even terug op mijn woorden komen. Ik ben hier zo moeten geraken. Ik ben hier op tijd proberen te geraken. Want ik had... om even uit te leggen. Dus ik heb een garage dat ik huur. Ik ga jullie even mee pakken in mijn heel persoonlijke saaie leven. Dus ik heb een garagebox dat ik huur. En daar staat een motor van mij. En ik had door prijsverschillen met de huisbaas... Allee, het is geen slecht persoon, maar de prijs begon gewoon wat te duur te worden om het te verantwoorden. Het was €110 per maand voor een garageplaats in het centrum van Mechelen. Gewoon om die te geven, een gewone garagebox. Een simpele garagebox is gemiddeld €70 net buiten het centrum. Dus het is wel wat duurder dan in Antwerpen. En het begon wat te duur te worden. En dan heb ik zoiets van, ja, weet je, ik ga dan gewoon... Ik zal dat wel gewoon afzeggen. Ik heb dan een deal gemaakt met hem van, kijk, ik wil nog afbetalen, ik schuldig ben. Allee, ik moet afbetalen, maar ik wil geleidelijk aan naar iets nieuws zoeken. En dan was hij van, oké, ik zal hem al op te huur zitten. Ik mocht nog blijven staan totdat ik iemand nieuw vind. En uiteindelijk vindt hij iemand nieuw. En bleek dan dat mijn verzekering verlopen was. En ik had er niet meer op gelet. En ik was van, oké, ik ga die tijdelijk even bij iemand moeten zitten. Dan moet ik voor naar Antwerpen rijden. Maar ja, ik weet dat de meeste mensen dat wel weten. Als je dan als je motor niet verzekerd is, of je auto niet verzekerd is, of je brommer, dan mocht je de straat niet op. Dat is simpel als dat. Dus ik kon er dan niet meer rijden. Dus ik moest die dan ergens vast gaan zitten, buiten in Mechelen. Toch wel een beetje zenuwen. Want meestal zit ik graag mijn motors gewoon binnen, zodat ik weet dat die niet gestolen wordt. Nu zat hij buiten, dus ik dan vast moeten zitten, dan snel spoeien naar de bus. Die kwam dan niet. En dan ben ik helemaal moeten wandelen naar het station. Ben ik dan helemaal bezweet, zo op de trein gestapt. Mijn excuses aan de reizigers waar ik mee op de trein heb gezeten, want ik denk waarschijnlijk niet zo fris rook. Ik heb me wel gedoucht en zo, hè, maar ik was aan het zweten normaal. Dan heb ik hier geraakt en nu zijn we hier. Ik wou het daarom ook even vertellen, vandaar dat ik te laat ben. Maar het volgende nummer dat ik klaar heb staan is Shine a Light van de C90s. Geniet ervan.

Ja, dat was Shine a Light. Ja, gewoon een super bangelijk nummer. En ik ben heel blij dat ik dat altijd kan brengen voor jullie. Ja, maar deze stoel maakt hier heel veel geluid. Maar ja, ik wou toch even over iets hebben. Dus mij, ik had iets, dus mij iets opgevallen. Is, voor ik... Gewoon, wow. Ik wou even een verhaal vertellen. Dus, ik weet niet of jullie mee zijn met AI. Hè? Dat is meer en meer aan het voorkomen. Dat is meer en meer een dagdagelijks, ja, een dagdagelijks iets voor de meeste mensen. Hè? We worden daar meer en meer... komt dat in ons, ja, in ons dagelijks leven? Als je het op zoek op Google, heb je een AI-summary. Vroeger was het gewoon een Google-summary. Maar nu is het echt een AI dat heel vliegensvlug alle mogelijke sites afgaat, de antwoorden nemen op je vraag. Maar ook AI-posters, AI-muziek, eigenlijk allemaal echt boekt, om het zo te zeggen. Ik ben er totaal geen fan van. En eigenlijk zou jij er ook geen fan van mogen zijn, want buiten het feit dat het een beetje... Het kan gemakkelijk zijn, ik ga er heel eerlijk over, zijn. Voor mij is het ook soms heel gemakkelijk om even snel iets op Google of via die AI dingen op te zoeken. En ook al is dat niet echt altijd correct, dus je moet er ook mee oppassen. Ja, ben ik daar toch echt wel niet een fan van. Hey, ten eerste heel grote ethische problemen. Zeker als het gaat over creativiteit, voor artiesten, voor zeker en vast, kunst, muziek, zoals ik zeg. En toch, er is natuurlijk ook wel een beetje een relatief verschil met iemand die zegt van, weet je wat, ik krijg voor de fun een AI-foto maken van het een of het ander, maar ik heb het dan echt over bedrijven. Ik zie reclames van multimiljoen bedrijven die een Belgisch bedrijf onlangs, een verzekeringsbedrijf, dat gewoon AI gebruikt. Voor een reclame, of die geld genoeg hebben om een artiest te betalen. Of een graphic designer, een artiest. Zijn mensen die altijd, waarvoor de werkmarkt al zo competitief is en moeilijk is om in terecht te geraken, om een job te vinden. Dus dat vind ik echt wel een beetje schandalig soms, als ze dat doen. En ook vooral om natuurlijk de ecologische reden. Hoeveel water dat zo'n en energie dat een AI-centrum gebruikt. Ik heb hier een foto en dat ligt uit om een idee te geven hoeveel verbruik dat zo'n centrum. Om dat gewoon even in beeld te zetten. Ik zal het even hier erbij pakken. Dus mijn telefoon. Bijvoorbeeld met onze telefoons, die verbruikt 1 watt wattage. Dan een ledlamp is 8 watt. Een MacBook Air, dus zo'n meer geavanceerde laptop, gebruikt 30 watt elektriciteit. Een gemiddeld Europees huis, dag en nacht, als je die allemaal dag en nacht mee ingerekend, en natuurlijk is en nachts wordt minder verbruikt, verbruikt ongeveer 400 watt. Een boiler doet ongeveer 2000 watt. En dan hebben we de snelste elektrische auto-oplader. En die verbruikt, eventjes wachten, 1 miljoen watt. Ja. En dan hebben we een turbine, een windturbine, die maakt 15 miljoen watt op. Qua elektriciteit. En een nucleaire reactor maakt 1 miljard watt op. Wel een flinke sprong is. Groter Parijs verbruikt 7,5 miljard watt op. En dan Nvidia, die helpt, die de processors maakt eigenlijk. Daarom ook mensen die PC's aan het maken zijn of in IT zitten, zullen dat wel weten. Processors en RAM zijn heel duur geworden voor die reden. Zij helpen met die AI-server rooms te maken. Dat 25 miljard, dat was een deal van 25 miljard, gaan ze nog een nieuwe datacenter maken. Voor OpenAI, dus de mensen achter ChatGPT. Op de plaats van een oude uranium ontginningsplek gaan ze in Ohio gaan ze dat plaatsen. Een verwerkingsplek in Ohio, mijn excuses,
van ongeveer 10 biljoen watt. Gewoon om dit te geven. Dat is 1/4 van wat Frankrijk. Dat is 10 nucleaire reactors of 1%. Nee, 1/10 van wat Frankrijk verbruikt op het hoogste punt. Elke dag. Dus dat is super slecht en heeft zoveel liters water nodig om dat af te koelen. Dat trekt dat vaak van waterbronnen in de buurt of van het water van de tap. En dat vervuilt dat. Want natuurlijk, je gaat erdoor, dat wordt vervuild. Dat water loopt door al die leidingen. Wat super slecht is. Om te beginnen. Dus dat is eigenlijk al het grootste probleem in AI. Dat is datacenters, ook het geluid. Dat is echt schandalig, die beelden van hoe dat ze... mensen die wonen, die eerst wonen en ze bijvoorbeeld een datacenter bouwen, dat ze die echt wegjagen. En er zijn nog een paar hardnekkige mensen die blijven, want ze hebben betaald voor dit huis. En dan hoort je echt het geluid, zo echt super luid. En dat is echt, ja, waarschijnlijk zo'n heel hoge drone eigenlijk. Dus dat is ook het probleem. Maar het grootste probleem ook is een beetje, het is een beetje de 1987-probleem, zoals de Big Brother. Het grote surveillance systeem dat ze willen bouwen hiermee. En wat ze ermee kunnen bouwen, privacy, zo'n ding is. Want ja, ze zijn dan nu een camera aan het zetten. En camera's bijvoorbeeld in Amerika, in Palantir. Ze scannen bijvoorbeeld met supermarktcamera's mensen hun wandelpatroon. En zo weten zij wie dat is die voorbij een vlogcamera wandelt van Palantir. Palantir is zo'n mega evil bedrijf. Weten ze wie dat is. En, maar dan gaat ook zeggen dat dat voor veiligheid is, maar dat wordt niet voor veiligheid gebruikt. Dat wordt vooral voor mensen die tegen ICE protesteren, te arresteren en voor illegale migranten te winnen. En natuurlijk een soort van surveillance state te doen. Een beetje hetzelfde wat de westerse media zei over wat China doet met het kredietsysteem en de camerasystemen. Zijn ze ook nu mee bezig in het westen. En dat is ook heel problematisch natuurlijk. Hè. Een voorbeeld hiervan is, en ze gebruiken ook altijd graag mensen. Wij zijn altijd ook een beetje het surveillance product. Als we kijken bijvoorbeeld naar misschien sommige mensen die dat zelf niet gespeeld zullen hebben, maar wel misschien kinderen of kleinkinderen hebben gehad, die dat gespeeld hebben. Ik heb dat gespeeld bijvoorbeeld. Pokémon Go, dat is zo in principe. Dus wat is Pokémon Go? Ik zal het even uitleggen. Dat is eigenlijk... Je hebt een app op je telefoon en net zoals in de Pokémon games moet je eigenlijk Pokémon vangen. Maar je vangt die eigenlijk door rond te wandelen in je eigen buurt. Dat is een beetje als Google Maps, maar in plaats van dat je gewoon van A naar B gaat, krijg je ook nog dingen. En dat was allemaal tof. Je verzamelt je Pokémon. Je hebt het zo in parken en plekken, herkenbare plekken, zijn er zo van die gyms. Je moet dan strijden in die gym met je Pokémon. Allemaal goed en wel. Dat was een super grote rage, een super grote rage. Echt heel populair in 2016. En ik heb eraan meegedaan. Maar het ding is, wij hebben allemaal eigenlijk de grote AI-machine gevoed. Want we hebben dat is allemaal naar OpenAI gegaan. Dat bedrijf dat heeft gemaakt, dat Pokémon Go heeft gemaakt.

waar dat je een zin in verschillende emoties zegt. En vaak is dat zoiets komisch, zoals ik heb mijn bos je hebt je bos afgeschoren, je bush, je schaamhaar. En dat is dan komisch en je laat dan je ouders dat dan zeggen in verschillende, ja, in verschillende emoties. Maar het ding is, wat veel mensen niet door hadden, was dat die trend is gemaakt geweest door AI, OpenAI, en dat kon analyseren. En eigenlijk op die manier de AI-stemmen meer realistisch kon maken voor AI-video's, dus eigenlijk voor misinformatie. Dat is echt het grote probleem. Ja, ik wou het daar even over hebben. Dus ja, dat is alleen hoe schandalig dat is. Maar op een iets betere noot, ik heb een nummer klaar voor jullie staan van Taiko Onuki. En dat noemt 4AM van haar album Mignon. Geniet ervan.

Ja, beste luisteraars, dat was Taiko Onuki met 4AM, een klassieker van uit Tokio, van de Japanese city pop, een genre die in recente jaren vrij populair is geworden. Een beetje ja, met het populariteit van anime dat naar het westen is gekomen, is dat ook wel een beetje meegegaan, ook een beetje de witte IT-specialisten en financiële specialisten die wat rechtser op het politiek spectrum zitten, die denken dat Japan een utopie is. Maar het is wel heel goede muziek. Maar over een beetje zo nostalgie gesproken. Recent, een week of twee geleden, is Black Ops 2. Black Ops 2, Call of Duty eigenlijk, is heruitgebracht. Dat is een shooter videogame voor de mensen die totaal niet mee in de loop zijn van videogames en dergelijke. En dat was eerst de PlayStation 3 en heb je een PlayStation 5, want we zitten al zover. En ze hebben opnieuw heruitgebracht. Een beetje als een oude klassieke film. Casablanca, dat eerste VHS was. En dat ze dan op Blu-ray of op DVD terug uitbrengen. En een beetje hetzelfde hier. Zodat je dat opnieuw kunt spelen. Dat ze weer centen van je kunnen pikken, bij wijze van spreken. En ik denk van, ah ja, want ik was altijd wel vrij goed in dat spel toen ik jonger was. Dus ik dacht van, oh ja, weet je wat, ik zal dat wel halen. En ik zal wel terug. Ik zal de jongere generatie wel eens tonen dat je dit spel moet spelen. En, maar ik ben echt... carrière is over. Het is echt... het is echt schandalig, eigenlijk. Maar ja, bij deze heb ik een volgend nummer klaarstaan. September Rain, waar we alle geluk vandaag de dag nu geen last van hebben. Zodat we kunnen genieten van onze warme vrijdag. Alhoewel ik ook wel wat regen zou... kunnen appreciëren op dit moment in deze warme studio. Dit is September Rain van Makoto Matsushita. Dat is niet September Rain. Daar is iets fout gegaan. There we go.

Ja, beste luisteraars, mijn excuses voor de heel zware, storende piep. Er is hier iemand bezig in de andere studio. Die is daar van alles aan het nachecken en aan het fixen, waar ik niet echt het fijne van af weet. Maar er was iets. Die studio stond ook nog in en dat heeft dan voor die piep gezorgd. Het volgende nummer dat ik klaar heb staan, daarvoor gaan we even over... het Engels kanaal. En dan heb ik hier een nummer klaarstaan, want ik weet dat je aan het luisteren bent, Nev. Dat is een maat van mij van Engeland, die ook binnenkort vader gaat worden. Allee, normaal gezien volgend jaar in de zomer, geloof ik. Volgende zomer, denk ik. Volgende lente. Dus ja, maar bij deze heb ik een nummer klaarstaan, een jungle nummer, een vrij bekend jungle nummer, genaamd Incredible van Embiid en General Levy. Dit is Incredible. Geniet ervan.

En we blijven... Oh? Oh, wat is er? Hallo? Ik heb even geen feedback. Hallo, hallo, hallo? Kunnen jullie mij horen? Ja, oké, we zijn terug. En we blijven zo wat in deze vibe, beste luisteraars. We gaan zo wat in de Engelse scene blijven. Ik ga jullie hitten met een klassieker dat jullie waarschijnlijk gaan herkennen van Trainspotting. Ook altijd een goed nummer, mocht je ooit eens DJ'en op een feestje. In het begin, wanneer de crowd nog warm moet worden, of op het einde dat ze wat af begint te sterven, kun je er altijd mee scoren. Dit is Born Sleepy van Underworlds.

Born Sleepy, beste luisteraars. Het volgende nummer dat ik klaar voor jullie heb staan is, is Sleepy Head, niet September Rain. Deze keer. Maar ja, genoeg gesproken, hier is het volgende nummer. Wow, ja, yeah, here we go.

Dat was Sleepyhead. En voor de mensen die zich net hebben toegevoegd aan de uitzending. Dit is Radio Rauwkost live vanuit de Ernest van Dijk Kaag hier in op Radio Centraal. Ik ben hier in de plek van de Menno 11 die er vandaag niet kan zijn. Dus ik neem dit met alle plezier voor jullie over, zodat jullie niet zonder muziek zitten. Of zonder een uitzending. En het volgende nummer dat ik klaar heb staan voor jullie is van een band genaamd Kurang Bing. En Kurang Bing is een band, zoals ik precies heb, uit Texas, uit Houston om specifieker te zijn. Bestaand uit een trio. Bestaande uit Laura Lee Ochoa, zij is de basgitarist en zangeres. Mark Spear, de gitarist en tweede zanger. En Donald DJ Johnson. En zij brengen eigenlijk een beetje een naadloze verbinding tussen Amerikaanse muziek en indie, like psychedelic rock en heel veel Thaise en Indonesische sounds in hun nummers, waar dat die een heel unieke sound mee creëren. En het volgende nummer klaar bestaan voor jullie is White Gloves. Geniet ervan, beste luisteraars. Oh. We gaan terug van het begin beginnen, want die

Ja, beste luisteraars. Oh, dat is veel beter. Het volgende nummer, dat was Crank Bin met White Gloves. Een heel kalme vibe, heel rustig aan. Het volgende nummer dat ik klaar heb staan voor jullie is van Nijk. Een van de Antwerpse grondleggers. En zou ik zelf zeggen, een van de grondleggers van de Nederlandstalige rap in België. Al bezig sinds de vroege 2000, late jaren 90. En heeft... 2 jaar terug, toen ik stage liep als coördinator in een organisatie dat bezig was met de hip-hop-wereld, zeker om hip-hop-artiesten te ondersteunen, ben ik daarmee in contact gekomen. Allee, dan heb ik dat voor de eerste keer gehoord. En het is een album Verloren Voorwerpen, Verloren Voorwerpen 2, en daar heeft een nummer op genaamd Jezus, waar ik zelf heel grote fan van ben. En ik hoop dat jullie evenveel van dit nummer kunnen genieten, zoals ik. Hier is hij.

Ik heb alles en toch vaak depressed. Zie anderen vechten voor hun bestaansrecht. Terwijl er kind in haar armen sterft, zie ze politiekers die zwemmen als ze om Dagobert. We hebben alles en toch vaak depressed. Zie anderen vechten voor hun bestaansrecht. Terwijl er kind in haar armen sterft, zie ze politiekers die zwemmen als

Ja. Een enorm, enorm goed nummer. Heel kalm, heel kort, maar toch wel, ja, toont echt wel aan dat het een heel ervaren rapper is. En over Palestina gesproken, de vlag, de Israëlische vlag, hangt nog altijd op de grote markt. Schandalig genoeg. Ja, ik heb maar één ding te zeggen. Haal die vlag weg. Zo simpel als dat. Het volgende nummer dat ik klaar heb staan is Slam van Onyx. Geniet ervan.

Ja, dat was Slam van Onyx. Bangelijk nummer, een klassiekertje voor jullie. Maar ik heb het er net gehad over Nike. Hè, de oude, dat is een van de oude gardes, een van de oudere generatie. De grondleggers van de Antwerpse hiphop. Een van de grondleggers. En samen met de Sint Andries MC's ervoor nog. Het is niet enkel de oude generatie die het goed doet. Er zijn de nieuwe generatie die nu op aan het komen is. Zij zijn echt mee. Want ertussenin, je hebt altijd wel goede hip-hop artiesten gehad, maar nu is er echt wel zo een wave van een revitalisatie van de oldschool hip-hop sound. Zo die boom-bap sound, maar toch nog met iets nieuw erin. En een goed voorbeeld daarvan is natuurlijk Louis Bargoud, waar ik altijd mijn lofzang over zing. Maar ook een voorbeeld hiervan is Harmo, ook wel bekend als Harmo Records, een hip-hop collectief uit Antwerpen. Het vijftalige collectief richt zich op Nederlandstalige hip-hop met een rauwe sound, obscure samples en doordacht woordgebruik. En bestaat uit vijf vaste leden: Stape, de producer en beatmaker, DJ Jonagold, DJ, Felix Katz, de rapper, ook zo een heel interessante kerel ook. Ik ken die persoonlijk, een super clever guy. Zo unieke kerel, op een goede manier bedoeld. En de Jeff, ook een goede rapper, zeker en vast. En Nonkel So, ook een bangelijke rapper. Grote kerel. Ik weet nog de eerste keer die zeg, dacht ik dat hij zo 25 was en zo. Bleek dat hij van 2005 was. Dus ja, die is toch wel wat ouder, even jonger dan ik dacht. Maar dat zou je echt niet zeggen, schermen babbelt. Heel clevere kerel. En het nummer dat ik klaar heb staan van hen is van hun album, Beat for the G's. En het nummer noemt Woo.

0: Ja, het is voor degene die weten. Helemaal, hè. En het volgende nummer is natuurlijk ook een nummer van Vloeibaar Goud, want Harmo en Vloeibaar Goud zijn hun eigen, natuurlijk, entiteit, hun eigen band, hun eigen identiteit. Maar ik vind toch, je kunt soms niet een beetje, je kunt niet A zonder B zeggen, in mijn mening. En zij zijn toch wel, in mijn mening, ja, een van de twee beste collectieven op het moment. En het volgende nummer dat ik klaar heb staan is Live vanuit de Wolenwijk, was er zelf ook als fotograaf. In dienst, en dat noemt Opstaan, en dat is een nummer ik hoor nog andere muziek precies, dat is van buiten denk ik, dat is in de Wolwijn, dat was nu hun, drie jaar Vloeibaar Goud optreden, en dat wordt gerept door Rotjurg. Dat is eigenlijk de oudere broer van een van de leden van Kerkas, van ja, een van de duo's in Vloeibaar Goud. En ik ga het gewoon voor zijn eigen laten spreken. Ik ga het gewoon afspelen en ik ga jullie gewoon laten luisteren. Het is echt bangelijk.
1: Oké.
2: Dat kan beter, dat kan beter, dat kan beter.
1: Wolle,
2: zijn jullie fucking wakker of niet? Oké.
1: Dank u.
2: Voel hem dan.

0: gaat opstaan.
1: Jorgen de Haas.
2: Dankjewel. Dankjewel, Wallewij.
3: Ja, dat was Jorg die moet opstaan. Het volgende nummer dat ik klaar heb staan voor jullie is Doet van het Platteland. Geniet ervan.

Ja, dat was Dude van het Platteland. Ik weet niet of jullie heel mee zijn met powerlifting of sport in het algemeen. Maar een weekje terug heeft een Belgische powerliftster van Congolese afkomst haar poging gedaan om de wereldtitel te krijgen door 334 kilo te squatten. En dat was alleen een heel enorm, like, dat is een ongelofelijke actie op zijn eigen, ongelofelijke, hoe zeg je het, feature, hey, dat is iets dat niet iedereen kan. Dat is maar een klein percentage dat kan. En zij kan dat zo. En dan komt ze nog uit België ook nog. Zij heeft die poging gedaan. En ik weet niet of jullie weten hoe dat in gang gaat, maar het is dan vaak met een spotter. En die spotter, die, dus je hebt dan eens gesquat dan met de staaf op je schouders, hey, gewichten naast je. En je gaat dan eigenlijk squatten, dus in een soort van zitbeweging zitten, en terug recht komen. En dan heb je het record in het wereldkampioenschap gekregen. En ze moest dat doen. En ze heeft spotters rond haar. Waarom? Omdat dat zo'n zware gewichten zijn. Kan er altijd iets misgaan. En als ze het niet meer kan houden, dan kunnen zij het opvangen voor haar. Het is een stuk of 6 man, dat zoveel gewicht is. Maar die spotters mogen eigenlijk niet in actie schieten. Zij mogen niet drukken. Zij mogen gewoon handen op de bar zetten. Op de dingen zitten. Zonder gewicht te brengen. Onderaan. En enkel iets doen als het misgaat. Hè? Dus als de poging mislukt is. Dus zij gaat naar beneden. En zij komt onderaan. En wat wordt er gezien? Een van de spotters heeft zijn knie onder het gewicht. Dus ze krijgt zogezegd hulp. Dus ze wordt gedisqualificeerd van de poging. Dat wordt gespot dat door de spotter komt. Hè, dat wordt gezien. En iedereen is niet zo blij op hem. Ze zijn kwaad. Hoe kun je nu eens professioneel spotten? Je moet het toch weten? Hè? Dus ze krijgt wat vlek. En natuurlijk, zij is heel crushed van de poging. Maar uiteindelijk maakt ze een statement en zij verdedigt de spotter. En zegt, dat kan altijd gebeuren. Er is heel veel volk te kijken, heel veel druk. Hè? Fouten zijn menselijk. En in de comments van de post, waar ze die statement maakt, antwoordt de Litouwse spotter, die persoon, wie zelf ook een powerlifter is, zegt hij, nee, ik heb het niet, het was geen accident, ik heb dat expres gedaan, zodat haar poging niet telde, want ik ben er, letterlijk waar hij het zegt, waar hij gewoon in de comments zegt, ik ben racistisch, en ik haat jullie, ik haat jullie pieces of shit. En zij zei ook wel eens voor racistische redenen. Dus eigenlijk door die man zijn racisme, heeft hij dat eigenlijk verpest voor haar. En heeft zij haar poging, heeft zij haar wereldtitel niet gekregen. Dat is eigenlijk heel schandalig. En ik zag het en ik dacht echt van, hoe kun je dat? Dat is toch... Ja, ik kon gewoon niet omgaan met het feit dat een donkere vrouw, een vrouw met Congolese afkomst, meer dan hem kon squatten. Maar... op een betere noot, ik heb een nummer voor u klaarstaan, dat velen van jullie wel zullen kennen, uit de jaren 60. En dat is van Santana en dat is Soul Sacrifice. Maar specifieker, de versie die ze live hebben afgespeeld op Woodstock. En ik wil het er even hebben over de drummer die de legendarische Soul Sacrifice solo heeft gedaan in 1969. Dat was Michael Shreve. En hij was maar 20 jaar oud. Een van de jongste muzikanten om op te treden op het festival. Het is gewoon bangelijk. En het grappige is, ze hebben die maar een week voor Woodstock ontmoet. Toen hij eigenlijk aan het liften was. En zo hebben ze die ontmoet. En uiteindelijk heeft dat zo'n legendarische